0: Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Treinreizigers op de Veluwe moeten de komende weken rekening houden met een aangepaste dienstregeling. De NS laat tot en met vrijdag 14 augustus een deel van de sprinters in de spits vervallen tussen Harderwijk en Amersfoort Centraal. De maatregel geldt vanwege de zomervakantie, waarin volgens de NS minder reizigers gebruik maken van de trein. De sprinters stoppen onderweg op de stations Ermelo, Putten, Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst voordat ze Amersfoort Centraal bereiken. De NS adviseert reizigers om voorafgaand aan hun reis de reisplanner te raadplegen. De realisatie van een nieuw sportcomplex in Putten heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is overeenstemming bereikt over de aannemersovereenkomsten voor de bouw en de technische installaties van de nieuwe sportaccommodatie. Met de ondertekening van de contracten kan de volgende fase van het project van start gaan. De overeenkomsten zijn namens Stichting Binnensport Putten ondertekend. Die stichting treedt op als opdrachtgever voor de bouw, terwijl de gemeente Putten als initiatiefnemer de ontwikkeling van de nieuwe sportvoorziening mogelijk maakt en daarvoor subsidie verstrekt. De eerste werkzaamheden op en rond de bouwlocatie beginnen naar verwachting eind augustus. En tot slot, op de N302 in Ermelo heeft maandagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij tenminste één persoon gewond is geraakt. Het incident werd kort na 6 uur gemeld. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer. Over de aard en ernst van het letsel is vooralsnog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend hoeveel voertuigen bij het incident waren betrokken. De afhandeling van het ongeval zorgde in de vroege ochtend tijdelijk voor hinder op de weg. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

hele goede morgen. Welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is dinsdag de 22e alweer. Nee, de 21. Nou wil ik het wel heel snel hebben. Hè. 21 is het. Ja, 21 juli. Ik dacht vanmorgen nog drie keer de maand is de dag. Maar ja,

en ook vandaag kan je je bijdrage leveren op vier manieren. Je kan whatsappen, het meest gebruikt en het snelst. Je kan ook mailen, studio@velofm.nl, studio@velofm.nl. En dat whatsappen, 06 83 09 83 09.

in de uitzending doe je naar 0341 360148. 0341 360148. Nou, we gaan het weer gezamenlijk doen tot 12 uur. Dirk Ras en zijn team is nu verplaatst richting Elburg. Dus die zijn daar aan het luisteren naar de collega's. Ja. En wij beginnen hier gewoon met drie...

Anna Melik met Brief en de subtitel is 2 AM. Het eerste snoesnummer van vandaag en de tweede komt van Amanda Marshall.

Amanda Marshall, tweede snoesnummer op deze ochtend. En het derde staat al te trappelen van ongeduld. En dan komt hij aan, hoor. Ik was zeggen, moet wel op een goede startknopje drukken.

En dan maken we met het derde snoesnummer een Frans-Duitsje met de ochtendgymnastiek. Ja, dit is Frans. En dan is de ochtendgymnastiek

Zo, houden we even een Frans Duitsje op de vroege morgen. En dat betekent dat we even een cooling down doen. Hè? Ja, dat doen we meestal na de gymnastiek. Even cooling down en dit is misschien wel een geschikte daarvoor.

Ja, inmiddels 2 minuten over tijd. Oftewel 2 minuten over het tijdstip voor het weerbericht. Afwisselend zon en stapelwolken en overwegend droog. Vanavond en vannacht meer bewolking vanaf zee en kans op een buitje. Het wordt 24 graden op de Veluwe en daarmee hebben we de koppositie te pakken samen met Limburg vandaag. Als het ware winnen we op het laatste moment nog even een fair play prijs. Eens even kijken, dan de wind is noord tot noordwest zwak of matig, 1 tot 3 bevoor. Vanmiddag noordwestelijk en matig 3 of 4 bevoor. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Woensdag 20 graden, s'nachts 15. Donderdag 22 graden, s'nachts 13. Vrijdag 24, s'nachts 13. Zaterdag 25, s'nachts 15. En zondag 22, s'nachts 15. De kans op neerslagen blijft laag, behalve zondag dan. Woensdag 10% kans, donderdag 5. Vrijdag maar 5, zaterdag 15. En zondag 85, ja, daar borst niet bij. Dat 85%, dat wil niet zeggen dat er ook wel regen valt. En 1 dag van de 7, ja, dat is dan ook weer niet genoeg. De kans op zon in procenten dan woensdag 30, donderdag 60, vrijdag 35, zaterdag 55 en zondag 45. Houdt ook niet echt over, zou je dan denken, hè? Ja, bijna een kater hou je er dan over aan het weerbericht.

Zo, Alexander Curly, die drinkt nooit meer. Nou, dat heeft hij dan goed. En gaan we even een verfrissend dansje maken. Nee, oh nee, deze bedoel ik.

Zo, even een beetje Franstalig nog weer. Het is veel Frans het eerste uur al. Maar goed, dan hebben we dat maar gehad. Zo kan je het ook zien. Eens even zien, wat hebben we dan nog meer in de aanbieding? Nou, ik ga daar zo meteen wel even kijken. Maar we hebben ook even een wakker woord plaatje nodig. Komt er maar hoor.

Zo, dat waren Aloe Black met The Man. Ja, dan zitten we eindelijk alweer toe aan het laatste nummer. En het gaatje is nog 7 minuten, 15 seconden. En ik heb een heleboel nummers van 5 minuten zoveel klaarstaan. Eens even kijken, wie heeft de meeste minuten? Ja, ik denk dat we dan bij de volgende uitkomen. Die zet ik maar even klaar, dan hebben we dat maar gehad. En daar kunnen we dan meteen een wake-up call van maken. Want dan is het ook daarna het nieuws van 8 uur. En dan gaan we maar eens beginnen met de ochtend. Dan is de snoezuur voorbij. En het laatste wakker wordt plaatje.

0: Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Net weer de steed in gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
1: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
0: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Uptown Funk, Mark Ronson samen met Bruno Mars. En Mark Ronson deed ook veel met Amy Winehouse. Nou ja, zo lang het duurde, hè. Amy die ging er op een gegeven moment van tussen. Nou, dat is met Bruno Mars nog niet het geval. En dat kan ook niet gebeuren. Welkom in het tweede uur trouwens. Bij de Wereld wordt wakker op Velo FM. En daar mag wel een gong.

Nou, en voordat we met de headlines verder gaan, doen we even een afdwingetje. Hè? Zeg maar een zomers deuntje om de zon een beetje te ondersteunen.

0: Maar het heuse Amerika is niet meer zo harmonieus als de band America. Nee, zeker niet. Goed, we gaan naar de headlines. Nou, we hebben een beller. Goedemorgen weer, van de lijn.
1: Goedemorgen, Bas. Je hebt Elisabeth aan de lijn. En ik wilde graag een plaatje aanvragen voor Ronnie van de VVV uit Ermelo.
0: Oké, welk plaatje mag dat worden?
1: Van de Kas, en Na Je Dij.
0: Na Je Dij van de Kas. Ik ga hem voor je opzoeken.
1: Ja, want hij is zo geweldig, echt hoor. Ik neem een petje voor hem af.
0: Nou, ik wist niet dat je een petje had, maar zal hij fijn vinden om te horen.
1: Is goed, man.
0: Ik zoek het voor je uit.
1: Super, dank je. Dank je wel. Mooie dag, hè?
0: Zelfde. Doei.
1: Dank je, doei.
0: En Na Je Dij voor de Fries, Ronnie van de VVV Ermelo. Nou, de headlines van de NOS dan. Opnieuw aanvallen VS en Iran, 132. Onderzoek, online verkoop, medicatie, 106. Leider van Nicaragua zegt, dictatuur blijft, 131. Trump legt Canada hoge heffingen op, 130. Wereldkampioen Spanje gehuldigd, 129. Nieuwe premier Burnham te belt Trump, 127. Rechter pauzeert de deal tussen Warner Bros. En... deal Warner Bros. 128. Drugsbaron krijgt levenslang in VS, 126. En protesten Bologna na dood arrestant, 125. Nou, het is weer vrolijkheid op en top, hè. Ja, optimaal.

Ronnie de Snake. Maar Ronnie is meer bekend als Ronnie Mans van de VVV Ermelo. En Elisabeth nam het petje voor hem af. Het toepetje. En van Elisabeth gaan we naar Anouk.

weer door naar een ander Nederlandse zangeres. Ja joh, er zit een heel nest van. Dit is nog samen met Goldband. Ja, dat is maar net, ja.

Boom, shakalak, ja. En dan, ja, de enige pagina die ik maar hoef voor te lezen is 104. Omdat daar een abonnement op zit. En ja, dat betekent dus eigenlijk dat we gewoon alleen pagina 104 doen. Nou, zijn we makkelijk klaar, hebben we veel muziek. Transport en Logistiek Nederland, TLN, onderzoekt de juridische stappen vanwege de sluiting van de Merwedebrug op A27 voor het vrachtverkeer. Zaterdag ging niet in omdat het staal minder sterk is dan gedacht. Door de druk van het zware verkeer kan de constructie verzwakken. Brancheorganisatie TLM vraagt zich af of de overheid genoeg heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Omdat de brug in 2016 ook al problemen had. Toen zaten er haarscheurtjes in de draagbalken. Na het omrijden kost de sector volgens TLN zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Er rijden nog steeds trucks over de brug. Binnen 2 weken moet volgens Rijkswaterstaat gehandhaafd kunnen worden met camera's. Nou, gaan we eraan wachten. Allemaal weer verliezen ze dus. Hè. Maken elkaar allemaal kapot in het land. Mooi.

0: Denn der Otter führt seitdem ganz Gott ergeben. In Otter war das wahre Otter-Lotter-Leben.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet

0: omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, Michael Jackson opende het derde uur van de Wereld Wordt Wakker op deze dinsdag de 21ste juli. Ik ben steeds in de war, maar het is de 21ste. En ja, in dit uur gaan we het regionale nieuws, dat is er wel. Er waren vanmorgen geen verzoeken voor het landelijke nieuws. Ja, dat kan gebeuren. Maar het regionale nieuws hebben we natuurlijk volop. Maar eerst nog even een plaatje.

Ja, dat was een dubbel plaatje, René. Ja, dat meteen door Arcade Fire met Put Your Money on Me. En ja, dan heb ik een foto binnengekregen. Dat is, lijkt wel een beetje een cryptogram. Ik ga mee. Nee, ik ga op vakantie en ik neem mee. En dan een heel koffer vol bolletjes wol. En het komt van Ida Creatief. Dus ik ga ervan uit dat er een soort wolmarkt is. Of een, ja, zoiets. Want er staat dan, ik ga op vakantie en ik neem mee. En voor wie thuis blijft, welkom woensdag, ja morgen dus. Tussen 10 en 12 in de consisterij Andreaskerk. En dan een heel koffer met breimateriaal of bolletjes wol. Dus ik ga ervan uit dat er iets van een wolmarktje is of een breimarktje of iets in die geest. Ja, meer staat er niet bij, dus ik kan er ook niks meer van maken. Consisterij Andreaskerk, morgen dus, tussen 10 en 12. Goed, dan hebben we dat in ieder geval gemeld. En dan gaan we naar het volgende deuntje.

Ja, mooi. Het nummer van Avid hoorde je. Goed, dan gaan we even naar Ermelo. Want als je zin hebt in ambachtelijk gemaakte frambozen jam, dan moet je zijn aan de Julianalaan 84. Daar is weer jam te koop. Framboos dit jaar ambachtelijk gemaakt. En iedereen wordt een hele mooie dag gewenst. En namens de makers van de jam, Roelof en Justina. Dan de test was heerlijk. En een flesje kaneel en citroen en vanille. Dus nou. Even kijken. Ja, ik ga het zo wel even bekijken. In ieder geval, er zit wat bij. In ieder geval, frambozenjam dus. En wanneer is het dan? Ik kijk het eerst wel even na, want er zit nu iets bij dat ik denk, ja, moeten we daar nou weer mee? Ondertussen gaan we even naar een gevoelig deuntje uit Italië.

Zo, dat waren de Biggie Trousers van Madness. En dat brengt ons alweer op het tijdstip bijna 9:30. 2 minuten voor 9:30 om precies te zijn. En ik ga eens even kijken. Ik heb weer een nummertje klaarstaan nog. Maar we kunnen ook wel even een berichtje uit de regio doen. Van 31 juli tot en met 29 augustus is de kunstkelder van het gemeentehuis in Putten de expositie 4Arts XL te zien. Waar 4Arts normaal bestaat uit 4 kunstenaars uit verschillende disciplines, is deze editie uitgebreid naar 6 deelnemers. Bezoekers maken kennis met werk van Edith van Eijden, Kalis, keramiek, Roderick Dracor Rubio, Arisiaman, fotografie, Hans Westra, beelden in steen, Stefan de Jong, houten objecten, Nora van Klingeren, wandkleden en Simone Stawicki, gemengde technieken. Meer informatie is te vinden, want er is een heleboel over te vertellen, op de website www.kunstinputten.nl. Tentoonstelling is op dinsdag, donderdag en vrijdag van 2 tot 4:30 en op woensdag en zaterdag van 10 tot 12:30. Locatie de kunstzijde, dus achterzijde van het gemeentehuis, ingang Brinkstraat in Putten. En www.kunstinputten.nl, daar kan je de verdere informatie vinden. Zeg ik dat goed? Volgens mij zeg ik dat wel goed. Nou, dan hebben we dat maar even gemeld. Dan gaan we naar het volgende nummer alweer.

MGMT, dat is het. Met het nummer Kids. En ja, als we het dan over kids hebben, dan komen we terecht bij. Bij kids. Bij het volgende bericht, namelijk uit Putten. Eens even kijken. Fusie van Diermen en Huinen. De gemeente ziet geen zwaarwegende bezwaren. En denk, we gaan twee wijken fuseren. Nee, de fusie tussen basisschool met de Bijbel Diermen en basisschool met de Bijbel Huinen is een stap dichterbij. Het college van Putten stelt dat de gevolgen van de fusie voldoende in beeld zijn gebracht en dat er geen zwaarwegende bezwaren naar voren komen. Daarmee lijkt de sluiting van de school in Diermen per 31 juli 2026 officieel. Ja, alles te maken natuurlijk met dalende leerlingaantallen, et cetera, et cetera, et cetera. En dan moeten procedures gevolgd worden. In dit geval is het gevolgd en het ziet er goed uit. Laten we het daarop hebben. Daarover eens zijn, laten we dat zo zeggen. Dan gaan wij naar. Deze die was wel grappig.

Welcome to the Black Parade van My Chemical Romance. Goed, we gaan maar even de regio in. En de gemeente Putten wil software slimmer inkopen. Eén broker moet grip geven op digitale systemen. En waarom is dat? Nou, ten eerste dat er minder losse aanbestedingen zijn. Meer grip op contracten en minder risico dat de gemeente aanbestedingsregels overtreedt. En de startdatum is 1 januari 2027. Maar ook omdat gemeenten steeds meer digitale systemen gebruiken en denken aan software voor dienstverlening, administratie, vergunningen, informatiebeheer en interne processen. En die systemen moeten veilig blijven werken, goed op elkaar aansluiten en tegelijk dus ook volgens de regels worden ingekocht. En dat wordt steeds ingewikkelder en voor elke losse applicatie moet van alles gecheckt worden. Nou, dan is het handiger dat je iemand hebt die daar helemaal in thuis is en die dan ook op een gegeven moment weet wat er allemaal te koop is en wat er allemaal gekocht is. Zo simpel is het eigenlijk allemaal. Nou, dan doen we er nog eentje. Met de ondertekening van nieuwe arbeidsovereenkomsten zijn de medewerkers van Actief Putten officieel in dienst gekomen van Stichting Welzijn Putten. Tot nu toe werden zij via Gelderse Sportfederatie gedetacheerd. Door deze wijziging vervalt de federatie als formatie formele werkgever en worden de lijnen binnen de organisatie korter. Dat is sowieso altijd handig. Gaan wij naar het volgende.

0: een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
6: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
5: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds

0: 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
1: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
0: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, de opening van het, vierde uur is geschied. En dan gaan we meteen maar even door, want om 15:15 gaan we bellen met de VVV Nijkerk. Dus.

0: If you forget me. Nou, een beetje depressie. Ja, kan zijn dat ze het inderdaad prettig vindt om vergeten te worden. Ja, je hebt van die mensen die willen gewoon niet in de belangstelling staan. Dat het helemaal zuiver is allemaal, dat weet je natuurlijk nooit. Wat ik wel weet, is dat het groenteam van Cerelo in de persoon van Elliot een plaat aanvraagt voor collega Feijen. En nou ja, hij staat klaar. Komt-ie hoor.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zo stoer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: voor collega Feijen van het Groen Team in bij Zierlo. Was dit? Het is moeilijk beschermd te blijven. Peter Blanker.
1: Goedemorgen, mensen van de radio. Ik spreek met Madeleine van Boek van Oropeen en de VVV.
0: Goedemorgen, Madeleine. Alles wel?
1: Alles is wel. Het is de laatste keer dat ik de radio zou doen voor de komende 3 weken.
0: Oh, je gaat op vakantie?
1: Ik ga op vakantie.
0: En waar gaat de reis naartoe?
1: De reisplannen zijn gewijzigd. We gaan nu naar Spanje.
0: Naar Spanje?
1: Ja, naar Spanje.
0: Omdat ze wereldkampioen zijn geworden?
1: Wat zeg je?
0: Omdat ze wereldkampioen zijn geworden, was je anders naar Argentinië?
1: Oh ja, ja? Nou ja, dat hebben ze natuurlijk gedaan toen ze... Ja, ze sprongen een gat in de lucht toen ze hoorden dat wij alsnog naar Spanje gingen. En toen zijn ze wereldkampioen geworden.
0: Ja, oké, het is andersom. Ja,
1: ja, nee, het is andersom natuurlijk.
0: Ja. Dan zullen ze helemaal blij zijn. En wereldkampioen. En jij daar nog eens een keer over de vloer.
1: Precies.
0: Nou, dat... Maar ben je een beetje van Spaans eten en zo?
1: Ik ben zeker van Spaans eten.
0: Nou...
1: En zeker ook van de Spaanse playa ben ik ook van. En ook van de Spaanse siesta.
0: Oké.
1: Ik ben alleen een beetje een heet hoofd. Dus het moet niet te warm zijn. Maar ja, goed.
0: Dat valt dan bijna niet op met die hitte daar, hè? Dus dan ga je eigenlijk op in de omgeving. Want daar is het overal heet, hè?
1: Ja, dat is zo. Nee, dus eigenlijk moet het wel goed komen. Ik heb er in ieder geval wel zin in.
0: Maar ik sta er wel even van te kijken dat jij een heet hoofd bent.
1: Ja, ik kan niet zo goed tegen warmte.
0: Oh, op die manier. Nee, ik dacht misschien qua
1: karakter. Nee, dus ik ben vrij letterlijk een heet hoofd. Als ik het heet heb, dan ben ik een heet hoofd.
0: Ja. Nee, ik dacht even karaktertechnisch dat je een moeilijk persoon in de omgang was. Nou, die indruk had ik namelijk niet, maar...
1: Nee, hier is het prima.
0: Okay.
1: In Nederland ben ik heel lief, maar in Spanje kan ik soms een beetje kappen.
0: Oh ja, oké. Nou, en wat laat je achter in Nijkerk?
1: Wat laat ik achter? Ik laat grootse evenementen achter. Mm. Allerlei activiteiten, veel ook terugkomend, herhalend. Ik denk ook dat ik zal proberen niet zelf te veel in herhaling te vallen. Allereerst hebben we vanavond een orgelconcert in de Grote Kerk. En jawel, dit is alweer het derde concert in de jubileumserie 50 jaar orgelconcerten te Nijkerk. En deze wordt gegeven door Sofia Korsakova. Het begint om 8 uur. De toegang is gratis, maar er is altijd een collecte moment. Dus geef wat je geven kan voor het mooie concert. Sofia Korsakova is internationaal actief als concertorganist en kerkmuzikus. En ze studeerde orgel en piano aan het Staatsconservatorium van Kazan in Rusland. En vervolgde haar opleiding aan de Hochschule Luzern, waar zij een master in orgelperformance voltooide en momenteel een master kerkmuziek volgt. Nou, als dat niet genoeg certificatie is en bewijst dat ze waarschijnlijk fantastisch goed speelt, dan weet ik het ook niet meer. En wie houdt er nou niet van een gratis concert? Dus ga dat zien in de Grote Kerk vanavond van 8 tot ongeveer 9:30 s'avonds. Dan hebben we ook wederom, net zoals vorige week en de week daarvoor, maar ook deze week weer. Woensdagen kan je een stadswandeling volgen onder leiding van een gids bij Museum Nijkerk. Is dus niet gratis, kost €6. Maar wel fijn om te weten dat je je vooraf niet hoeft aan te melden. Als je om 2 uur komt bij het museum, dan start de rondleiding hoe dan ook. Dus ook als er maar 2 mensen zijn of als er 20 mensen zijn. De stadswandeling vindt hoe dan ook plaats. Ontmoetingspunt, lijkt me logisch, is dan Museum Nijkerk, 2 uur 's middags. En de kosten zijn dus €6 per persoon, maar kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. En let op, dus aanmelding is niet nodig, de wandeling gaat altijd door. Ook voor Nijkerk is het leuk om te ontdekken wat Nijkerk allemaal te bieden heeft, want ik weet zeker dat je nog niet alles weet over de geschiedenis van Nijkerk. Dus ga dat zien. Dan hebben we deze, even kijken, 24 tot en met 26 juli, dat is dit weekend, hebben wij de wereldtafel bij Gastrobar Chez Nachmé. In het weekend van 24 tot en met 26 juli verandert Gastrobar Chez Nachmé in een stukje Italië. Tijdens het Italiaans weekend draait alles om La Dolce Vita. Denk aan tafels voor heerlijke gerechten, een goed glas wijn en vooral samen genieten. Nou, dan word ik al bijna jaloers dat ik dan dat zou missen. En dat ik dan toch naar Spanje ga. Want ik vind eigenlijk me ook wel heel erg... Mijn hartje ligt dan eigenlijk toch wel in Italië. Maar goed, misschien wel voor een van de luisteraars een mooie kans om daarbij te zijn. En ook een stukje Italië aan huis te hebben, bij wijze van. Tafels kun je dan reserveren. En meer informatie vind je ook op de Castro Bar, op de website van de Castro Bar. Che, nacht mee. En wat hebben we nog meer? Deze vrijdag hebben we weer Nijkerk Live. Vorige week was de eerste editie van Nijkerk Live. Het is een initiatief van alle horecagelegenheden aan en rondom het plein. Voor wat reuring in de vakantie. Dus een mooie moment om lekker het terras op te gaan. Volgens mij belooft het deze vrijdag weer heerlijk weer te worden. En dan kun je, terwijl je op het terras zit, genieten van live muziek. Van volkszangers, maar ook countrymuziek. Maar ook een DJ tussendoor om de leegte op te vullen. Van 7:30 tot met sowieso 11:00. En deze vrijdag is de line-up Guus Meeuwis. Maar dan niet door Guus zelf, maar dan gezongen door Erik Jaspers. Kimberly Hennetman en Chris van der Straat. Dus Polonaise gegarandeerd, denk ik. Heel veel plezier. En wat hebben we dan als laatste? Ook weer wederom de Grote Kerk. Maar dan... open middag vanaf zaterdag 18 juli tot en met zaterdag 5 september opent de Grote Kerk weer de deuren tijdens de zomerse open kerkmiddagen. Iedere zaterdagmiddag zijn inwoners, toeristen en toevallige passanten tussen 2 en 4 welkom om het interieur van de laat-middeleeuwse kerk te bewonderen. En er zijn altijd gastvrouwen en gastheren aanwezig om te vertellen over de geschiedenis van de kerk of voor een goed gesprek over kerk en geloof. Diverse organisten spelen het barokke van Deventer orgel. En dat was het eigenlijk alweer voor dit weekend.
0: Nou, als ik geweten had dat je naar Spanje ging, dan had ik Spaanse tapas muzikaal voor je gehad. Maar ik heb nu, ja, het zijn drie heftige nummers. Een beetje in de stevige rocksfeer. Gaan we luisteren naar Shoot to Thrill van AC/DC? Of naar Ace of Spades van Motorhead? Of naar Uprising van Muse?
1: Oh jemig. Ja. Dat zijn wel goede nummers. Ik denk dat we voor Ace of Spades gaan vandaag.
0: Ace of Spades, gaan we die draaien en wens ik jou een hele fijne vakantie.
1: Hele fijne vakantie, dankjewel. Heel fijne week ook, fijne weken.
0: Ja,
1: en niet getreurd, je hoort me zo snel mogelijk weer.
0: Oké.
1: Goeie beterstover.
0: Tot dan.
1: Doei doei.
0: Doei.

Zo, dat was een uprising van Muse. En wij gaan weer even verder de regio in. Kijken wat er allemaal te beleven is nog. Nou, Putten bereidt zich voor op natuurbranden. Ze hebben laten door het bedrijf Mobican een verkeersplan opstellen voor ontsluitingsroutes bij natuurbranden. Want ja, je hebt natuurlijk bepaalde parken in bossen liggen en zo. En daar kan niet iedereen tegelijk weg als de boel in de hand staat. Dus er moeten ontsluitingsroutes komen. En dat wordt allemaal in beeld gebracht, denk ik zo. Nou, alleen maar goed natuurlijk. Hè. Bedoel, moet je voorstellen dat hier de bossen in de hand staan. Zal je maar gebeuren. Nou, speelzaal Het Woelige Hoekje verhuist naar Dok 19. Dat is in Harderwijk. En dat gebeurt na de zomervakantie. Dan gaat de speelzaal Het Woelige Hoekje verhuizen naar basisschool Dok 19. Speelzaal Doerak is alweer 7 jaar gehuisvest in Dok 19. En hier komt dus nu gewoon een tweede groep bij. En niet alleen Het Woelige Hoekje naar een nieuwe plek, maar ook een nieuwe naam. De Rakker. Dus je hebt Doerak en Rakker in Harderwijk. We blijven in Harderwijk. De taxistandplaats verhuist van Kerkplein naar de Vispoort. En dat is ondanks bezwaren van de 50 bewoners aan de Kleine Oosterwijk, houden de gemeente vast aan de verhuizing van de taxistandplaats aan het Kerkplein naar de gehandicapte parkeerplaats aan de overzijde van de Vispoortpostbrug. Nou, duidelijk.

energie uit de rockwereld gaan we even naar wat soft salsa of lazy Latin. Het is maar hoe het noemt. Even cooling down. Zonnetje erbij. Cocktailtje erbij.

dans un sarnies aqua de bébé Astro Gilberto. Ja. En we kennen haar ook van The Girl from Ipanema. Ja. Goed, we gaan even naar Harderwijk. De gemeente Harderwijk trekt 70.000 euro uit voor het aantrekken van een onafhankelijke expert. Die moet onderzoek gaan doen naar de staat van de onderhoud van de historische schepen. Ook geeft hij advies over de betreffende schepen passend in het beeld van de haven. En ik neem aan ook over het onderhoud en dat soort dingen meer. Goed, dan de Stichting Ontmoeting Harderwijk. Die heeft ruggensteun gekregen voor een sociale koffiebar. Vorige week al kregen ze een cheque van 15.000 euro van het Rabobank Stimuleringsfonds. Hiermee kon de stichting haar locatie verder ontwikkelen tot een sociale koffiebar, leer- en werkplek en ontmoetingscentrum voor de buurt. Nou, win, denken we dan. En dan wat een beetje ingewikkelder is. In Harderwijk hebben ze opruimmaatjes die de hele boel de wijk schoonmaken of de wijken of de buurten. Maar die lopen tegen allerlei problemen aan, die vrijwilligers. Want ze kunnen nergens hun afval kwijt. Ze hebben geen vaste locatie en zijn afhankelijk van ondernemers. En omdat ze ook niet een vereniging of wat dan ook zijn, krijgen ze ook geen afvalpas. Dus een beetje slordig georganiseerd, laten we het zo maar even zeggen. En wie dat dan slordig heeft georganiseerd, dat zoeken ze maar uit daar in Harderwijk. Dan een diamanten echtpaar Bakker. En die staan samen op de foto met burgemeester Joon. Het echtpaar heeft elkaar ontmoet op de dansles. Toen sloegen de vonken over. En nu zijn ze inmiddels een diamantenpaar. Wie meer over hen wil lezen en de foto's wil zien, harderwijkcourant.nl. harderwijkcourant.nl. Gaan we naar een beetje Rivella-achtig liedje.

Every Emotion, de Love Rush, Rush in de UK versie van Ara en Daniel Senior. En ja, dan pakken we nog even een paar nieuwtjes voor dit uur mee. En dan sluiten we dit uur ook alweer af, want we zitten op 10 minuten voor het einde van het vierde uur. Drie uitspraken over de parkeersituatie bij de Lazy Tiger in Ermelo vallen goed uit voor de gemeente Ermelo. Dwangsommen mogen worden geïnd. Rechtbank veegt alle bezwaren van tafel en geeft de gemeente gelijk. En dat is dus heel vervelend voor Lisuda Vastgoed, die eigenaar is van de Lazy Tiger. Dan blijven we in Ermelo met zo'n 70 km per uur naar huis cruisen. Dat doen de duiven van PV de Snelpost. Ja, die hebben zijn heer en meester over de duivenracen en dat soort dingen. Tenminste, ik lees elke week alleen maar dat zij alles winnen. Nou, allemaal gefeliciteerd. En ik neem aan dat er dan vanavond ook wel bij de drankjes om te vieren wat nootjes zijn. Duif is uiteraard natuurlijk. En dan Diederik Hogeboom neemt afscheid als trainer en coach van ZEW Triton. Ja, na 5 seizoenen als trainer van het Herenwaterpolo-team stopt hij. Hij is zelf oudspeler. Hij heeft besloten een stap terug te doen. Nou, wie het hele gesprek met hem wil lezen, ermelozeweekblad.nl. ermelozeweekblad.nl. En dan de Ermelose motocrossen in actie tijdens de Zwarte Cross. Ja, de Zwarte Cross is afgelopen nu. Maar er kwamen wel meerdere motocrossers uit Ermelo in actie. Na eerdere kwalificatiewedstrijden in Halle hadden zij zich geplaatst voor de finales. Vrijdag verscheen Menno van der Laar aan de start 50cc. En hij reed naar een 17e plaats. Wessel van Dasselaar kwam in 85cc. En werd 30ste. Hij eindigde als 14e. Nou, zaterdag was Kelly van Dam in de damesklasse. Een sterke tweede manch reed ze. Ze werd tweede achter Nancy van Veen, wat haar een derde plaats in het dagklassement opleverde. En Denise Mauren behaalde in de tweede manch een 8e plaats. Nou, verder alle foto's en wedstrijdverslagen zijn te vinden in ermelozeweekblad.nl. Gaan we naar Camel Fat en Aura Panic Room.

Nou, dat was hem, de Panic Room. En daarmee zijn we aanbeland aan het laatste nummer van dit uur alweer. En dat is, wat dachten we van deze...

0: Ja, was Colby, kan jij op het laatste afsluiten van het, vierde uur van De Wereld Wordt Wakker. En dat betekent dat wij naar het nieuws gaan van 11 uur. Jawel.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek.

0: En af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

I Call Your Name van het album West of the Sun, East of the Moon. Aha, heeft het dan over met een heuse drummer. Ja, lekker nummer. Sowieso een mooi album. Er staan een aantal nummers op die de moeite waard zijn. En dit komt uit de film 13 Reasons Why.

Zo, dat was hem, Elvin Stardust. En we gaan naar de laatste nieuwtjes. Ermelo is in de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. En putten van nu, of Ermelo van nu, doet daar al sinds 2015 verslag van. En ook dit jaar doen ze dat weer. Ik noem even op wie er dan uit Ermelo meedoen. Henk Vlijm, Eibert Epe, Frida Meijers-Branes, Marian van Solingen, Marian Simon, familie Ruijs-IJsberg. En als je naar Putten van Ermelo van nu gaat, daar zie je het hele interview met alle cijfers, gesprekken met de deelnemers, et cetera, et cetera. Dan, de zomerbraderieën zijn al jaren een begrip en vanavond is de tweede keer alweer. Vorige week zijn ze begonnen, vanavond is avond 2. En dan 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus vinden er nog meer plaats en dat is van 6 tot 9. En daarna heb je dan op het Molenaarsplein nog live muziek. Tevens in Ermelo zijn de onderzoekers deze zomer naar vleermuizen in Ermelo. Van 1 augustus tot en met 30 september voert het ecologisch adviesbureau EcoGroen in opdracht van de gemeente Ermelo een grootschalig vleermuizenonderzoek uit. Het onderzoek is noodzakelijk voor het opstellen van de soortenmanagementplan. Nou, en dan maar hopen dat ze niet de camoufleermuis tegenkomen, want die zie je dus niet, hè? Nee. Nou, en dan als we het dan toch over zoeken voor dieren hebben. Zoek alle bosdieren in het centrum van Ermelo. De VVV Ermelo heeft dat weer een leuke speurtocht georganiseerd voor de kleine gasten. Vanaf gisteren tot en met 5 september kunnen kinderen samen met hun ouders of grootouders op speurtocht door het centrum van Ermelo. En de bedoeling is dan om je dieren te vinden die in de etalages verborgen zijn, et cetera. Nou, even naar de VVV Ermelo en dan komt het helemaal goed. En dan een vervelend bericht. Er vond een mishandeling plaats zondag 19 juli rond 14:15. De plaats op de Oranjelaan in Harderwijk. Vooraf vond een verkeersconflict plaats tussen bestuurders van twee voertuigen. Een van de betrokkenen is een dag later overleden. Heeft u eens gezien of gehoord van deze mishandeling? Deel dit met de politie. 14:15. Kwam er een melding binnen van een vechtpartij tussen drie personen op de Oranjelaan. Getuigen gaven daarbij aan dat vermoedelijke verkeersconflict aan deze vechtpartij vooraf afging. In de voertuigen zat een 34-jarige man uit Harderwijk. In andere voertuigen zat een 27-jarige man en een 58-jarige man ook uit Harderwijk. Ter plaatse troffen hulpdiensten de 58-jarige man op de grond aan. Waarna het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. Inmiddels is bekend dat het slachtoffer een dag later is komen te overlijden. Ja, gisteren was er een stuk dus over een hartstilstand. Maar of dit dan hetzelfde verhaal is, maar diep triest natuurlijk dat dat zo gaat.

versie van Onderweg van Abel. What have you done? Anouk hoorde je. En daarmee kijk ik nog even naar de laatste nieuwtjes hebben we gehad. Kijken we even naar de headlines, maar er is ook niks zinnigs bijgekomen. En dus daar kunnen we er ook heel snel klaar mee zijn. Betekent dat we nog even muziek kunnen draaien. Heb je nog een verzoekje, hoor ik het graag. En anders knal ik er hier wel wat in.

Ja, er komen nog even wat verzoekjes binnen en die gaan we honoreren natuurlijk. Ik zet ze even klaar, ik zoek ze even op en dan komt het helemaal goed.

verzoekje van Frida uit Zeewolde. Amy McDonald. En dit is op verzoek van een schilder uit Ermelo.

Wat een geweldig mooi nummer. En ik heb het idee dat, dat de schilders hem al een keer eerder aangevraagd hebben. Dus hij zal er in mijn mapje zitten, maar om helemaal zeker te zijn, gooi ik hem ook nog in mijn reservemapje. Fijn, fijn liedje. Gaan we meteen door met een verzoekje van Bart Vis.

Ja, het is vaak wel handig als mensen op het laatste moment op mijn verzoekjes komen. Want dat brengt mij weer op ideeën. En Bart Vis, daar wist ik natuurlijk van. Die is Creedence Clearwater fan. Dus ja, dan is zijn keus gauw gemaakt. En dan belt er net weer iemand. En dan moet ik weer denken aan een ander nummer. En zo gaat dat maar door.

Als er toch geen verzoek is, kom gooi ik er zelf een tegenaan. Ach, deze ook al lang niet meer gehoord. Joe, kom dan maar in, Joe. Out of the blue.

En dan kan natuurlijk, als er toch nog ruimte is, een van mijn favoriete bandjes niet ontbreken. 10cc, Money Fly Me. Goed, en daarmee zijn we bij het laatste nummer aangekomen van vandaag. Morgen is dat weer woensdag, haken we de week door midden. En dat doe ik vanaf een uur vandaag morgen samen met Trace. Dus morgen gaan we alweer richting het weekend. Hè? Man, wat gaat het hard. Goed, 40 seconden nog om af te kondigen. Nou, ik wens iedereen voor dadelijk een smakelijke lunch. Of er straks, als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de middag, of je nou moet werken of niet. En doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. En laat veel over hem aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf tegen. Ik zie een bericht van Bart nog binnenkomen. Bedankt weer voor de lekkere muziek. Graag gedaan, Bart. Daar zit ik voor, dus fijn dat het gewaardeerd wordt in ieder geval. En dan rest mij niks anders dan te zeggen, goedemorgen. Goedemorgen, dan is het weer een nieuw de week door midden en dan komt het helemaal goed. Doei!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag.
2: Dit was het NOS Journaal. Dit is Veluwe FM. De omroep van

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regionieuws. Treinreizigers op de Veluwe moeten de komende weken rekening houden met een aangepaste dienstregeling. De NS laat tot en met vrijdag 14 augustus een deel van de sprinters in de spits vervallen tussen Harderwijk en Amersfoort Centraal. De maatregel geldt vanwege de zomervakantie, waarin volgens de NS minder reizigers gebruik maken van de trein. De sprinters stoppen onderweg op de stations Ermelo, Putten, Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst voordat ze Amersfoort Centraal bereiken. De NS adviseert reizigers om voorafgaand aan hun reis de reisplanner te raadplegen. De realisatie van een nieuw sportcomplex in Putten heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is overeenstemming bereikt over de aannemersovereenkomsten voor de bouw en de technische installaties van de nieuwe sportaccommodatie. Met de ondertekening van de contracten kan de volgende fase van het project van start gaan. De overeenkomsten zijn namens Stichting Binnensport Putten ondertekend. Die stichting treedt op als opdrachtgever voor de bouw, terwijl de gemeente Putten als initiatiefnemer de ontwikkeling van de nieuwe sportvoorziening mogelijk maakt en daarvoor subsidie verstrekt. De eerste werkzaamheden op en rond de bouwlocatie beginnen naar verwachting eind augustus. En tot slot, op de N302 in Ermelo heeft maandagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij tenminste één persoon gewond is geraakt. Het incident werd kort na 6 uur gemeld. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer. Over de aard en ernst van het letsel is vooralsnog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend hoeveel voertuigen bij het incident waren betrokken. De afhandeling van het ongeval zorgde in de vroege ochtend tijdelijk voor hinder op de weg. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: خيلو أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Van de Noordwest-Veluwe.
9: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de

0: Wat een bitch is dat, zeg.
1: Zo,
0: echt, die trekt de mond niet open.
1: Nee. Nou, die sterrenlures, hè?
0: Zo,
1: hebben wij helemaal
0: doen,
1: geen last
0: joh.
1: Van. Nee.
0: Wij helemaal niet.
1: Nee, dat was een grap, hè. Dat was misschien wel leuk voor de luisteraars thuis. Of waar je ook maar bent en naar de Rock Basement luistert. Maar ik kwam net terug van een boodschapje doen. En wie zie ik daar zwoeg op de fietsje met die platenkar achterachter.
0: Zag je mij?
1: Ja, je hebt tegenwoordig ook een vlaggetje aan die kar. Want die is natuurlijk aardig uitgebreid, jouw plaat.
0: Zeker, want Henk vindt dat wel zo veilig. Ja. En ik heb ook zo'n bordje achterop met SH.
1: Ja.
0: Dus iedereen roept heel hard de hele tijd naar mij.
1: Ja.
0: Denk ik, hoezo doen ze dat?
1: Ja.
0: Maar
1: Saskia
0: SH,
1: Hop,
0: nee, het staat voor Saskia Hop. Maar ja, de meesten denken dat het staat voor slecht horen.
1: Ach nee, ja. Serieus, ja. Daar heb je ook bordjes van,
0: dus
1: ja.
0: Dus iemand riep echt keihard, hey, vrouw van de Rock Basement. Ik dacht, jeetje joh.
1: Ja, joh.
0: Daar schaam je een soort van, hè. Want ik bedoel, heel leuk hier achter die microfoon, maar ik hoef niet echt in de openbaarheid,
1: nee, maar ja,
0: hoor.
1: Je bent natuurlijk nu wel gewoon bekende Veluwenaar met je
0: ik
1: kistje.
0: Ik ben een BHV'er. Ja. BV'er.
1: Ja, ja.
0: En jij ook trouwens.
1: Ja, dat doen we het ook voor.
0: Zeker.
1: Nou, niet voor de fame en de roem. Maar we doen het natuurlijk dit omdat we dit leuk vinden. Omdat we de mensen thuis gewoon lekker rocken willen laten horen.
0: En daarom heb ik heel veel lekkere muziek meegenomen.
1: Het, ja.
0: De studio in. En een hele kar vol rock. Samen aangevuld natuurlijk met jouw lijst. Want jullie weten, op zondagavond hebben we altijd vergadering.
1: Ja.
0: Reuze gezellig was het dit keer. Beetje laat. Maar doet er allemaal niet toe. En elke plaat heeft weer een verhaal erbij. Ach, het wordt gewoon 3 uur lang. Nou, gezellig met deze uitkundkrachten voor de radio liggen.
1: Ja, en kunnen mensen ook nog een plaatje aanvragen?
0: Ja, en daar heb ik eigenlijk het volgende op bedacht. Je kunt een berichtje sturen naar 06-8309-8309. En wij zouden het heel leuk vinden, hebben we bedacht in onze vergadering. Als jullie nou eens een spraakbericht sturen met welke plaat je wilt horen en waarom.
1: Dat is, ja, precies.
0: Ja, daar liften we onze show een beetje mee, hè?
1: Ja,
0: kijk, we zijn wel uitzendkrachten, maar we gaan ervoor.
1: Ja, we willen ook graag horen waarom jij die plaatsen leuk vindt.
0: Precies, en dat kunnen we dan delen met de andere luisteraars.
1: Ja. Dus hebben we wat spraakberichtjes dan van luisteraars?
0: Zeker joh. Ja, echt. Deze bijvoorbeeld.
2: Iedereen is gek, hè?
1: Onze Chuck. Ja,
0: en,
1: natuurlijk.
0: Vorige week hadden we iemand die riep lekker. Maar die hebben we helaas verwijderd.
1: Oh.
0: Dus
1: vaste luisteraar.
0: Erik Ras.
1: Ja, vriend
0: van
1: de show.
0: Als je luistert, stuur even lekker je verzoekje. En ook eventjes ingesproken van waarom je dat dan wil horen.
1: Ja, en riep je niet cozy? Zoiets.
0: Ook. Ja, dat kan ook wel, ja. Weet ik niet. Het is altijd leuk voor ons ook trouwens om jingles van te maken. Dus ik zou zeggen, doe je best. Stuur ons een berichtje naar 06-8309-8309. Dan gaan wij nou echt starten met lekkere muziek de komende 3 uur.

0: en dat was natuurlijk die van onze tune, hè?
1: Ja.
0: Goed, hè?
1: Heel goed.
0: Ja, ja. Dat jullie wel weten dat wij onze muziek overal uit alle rockplaten halen. Hè? Dat is niet zomaar.
1: Nee, we hebben echt een zoektocht naar gedaan.
0: Zeker weten. Het was niet eenvoudig. Nee. Maar gelukkig zijn we geholpen door Kees en Leonard.
1: Ja.
0: Hey, wat hoorden wij een herrie net er doorheen? Ik denk, wat is dat? Maar ze waren hier boven aan de gang, joh.
1: Ja, joh,
0: hè?
1: Niet normaal.
0: Hoe heet het hier? Stroud hier
1: boven? Ja.
0: Goh, er is echt van alles aan de hand. Het is overal in Nederland vakantie nu voor de basisscholen. Voortgezet onderwijs ook, denk ik. Dus het is niet alleen hierboven lawaaierig en feestje. Maar wat is er nog meer aan de hand? Als jij vanmiddag Ermelo in moet, let op, einde van de middag gaat hij dicht. Braderie.
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. Braderie. Ik zat te denken toen ik hier naartoe fietste. Braderie. Wat een gek woord, braderie. Is daar braderie? Is daar Velus?
1: Ik weet niet, misschien vroeger stonden ze met gebraad. Hè?
0: Dat dacht ik ook, braderie.
1: Braderie. Ja.
0: Dat daarom zo heet, ik heb geen idee. Maar er is vast iemand die luistert en die het weet.
1: Wie weet.
0: Er moet toch
1: laat het ons weten.
0: Toch? Er moet toch een Chuck 2 ergens zijn?
1: Ja, wij zijn natuurlijk nu zo nieuwsgierig. En we willen niet gelijk alles googlen. Weet je, er is alle londen weer vanaf.
0: Zo makkelijk.
1: Ja, nee. We horen graag van jou of jij weet wat betekent het eigenlijk, braderie?
0: Ja, en ga je erheen? Want het is editie 2, geloof ik.
1: Ik denk het wel, want ik zag vorige week ook massaal zag ik ze vanuit Putten die kant op fietsen.
0: Ja, toen konden we niet. En vanavond kunnen we helaas weer niet. Wat jammer.
1: Ja, vanavond moeten wij natuurlijk weer BBB vol liefde kijken.
0: Zeker, jongen. Daar gaan we straks van alles over vertellen. Oftewel...
2: Nieuws uit de basement.
0: Ja, zeker. Daar komen we straks op terug. We gaan eerst lekker even verder met AC/DC met Whole Lotta Rosie.

0: Wij hoorden Whole Lotta Rosie van AC/DC.
1: Ja, en uit respect natuurlijk voor de mannen van AC/DC, laten we ze eerst helemaal uitpingelen. Natuurlijk van het album Let There Be Rock.
0: Let There Be Rock. Wat een mooie zin weer van jou.
1: Geweldig, hè?
0: Wat dat betreft zou trouwambtenaar ook wel wat voor jou zijn.
1: Ja, zou dat voor mij zijn, hè?
0: Ja, want jij creëert hele mooie zinnen.
1: Maar dan zou ik eerst misschien moet ik eerst een cursus doen. Nee, ik ga niks. Ik ga geen reclame maken voor de cursus, nee.
0: Welke cursus? Oh ja, ja.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Maar
1: nee,
0: goed, weet je, je kunt de cursus
1: jou,
0: doen, maar ik moet je zeggen,
1: doen,
0: ik denk...
1: Saskia, heb jij geen cursussen?
0: Nee, ben jij gek, joh. Nee, joh. Dat doe ik niet. Ik denk gewoon dat, natuurlijk kun je heel veel leren, maar ik denk dat er ook veel in jezelf moet zitten. Je moet het leuk vinden om te doen.
1: Zeker.
0: Je moet mensen een hele leuke dag willen gunnen en kunnen gunnen. En ik denk dat daar, cursus... Nee, ik denk dat je het op een gegeven moment lekker op ervaring moet doen. En op wat bij
1: dat
0: jou past.
1: Dat denk ik ook
0: vooral.
1: Wel. Ja, vooral dat, ja.
0: Maar ja, het viel me gewoon even op, omdat jij er zo'n lekkere zin uitgooide. Let there be rock. Nou,
1: let there be love.
0: Nou, dat kan ik je vertellen. Lenny Gravitz in the house. Are you gonna go my way?
1: Yes, we are.

0: Nou, we zijn een heel eindje met hem wel opgetrokken, zeg.
1: Of niet? Nou. Ja. Maar op een gegeven moment is het iets van komen en iets van gaan.
0: Ja, zo is dat. Heb je nog, zijn ze nog een zwarte cross geweest bij jou of niet?
1: Nee, maar nee. Heb je dat, wat was dat met die stuntman, hè?
0: Ja, joh. Maar hij vond, hij zou het zo weer doen, zei hij.
1: Nou ja, nummer 2 is ook gewond, geloof ik.
0: Oh.
1: Dus, nou, het was wel wat. Maar ja, het was echt een mooie line-up aan artiesten en ontzettend veel gezelligheid.
0: Ja.
1: Zijn ze bij jou geweest?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Oh.
0: Nee.
1: Marco ook niet?
0: Ook niet. Nee. Ah, nee, die moest werken. Niet.
1: Ja, maar die was
0: jarig. Oh, die was jarig ook. Ja, ja. Dat ja.
1: Ach, moeten we straks zeker nog even een keer gaan zingen of zo?
0: Nee, hebben we al gedaan. Hebben we al gedaan.
1: Nou, onze mailbox ontploft. Dus, mocht jij ook nog een verzoekje hebben, spreek even een spraakberichtje in. Wat wil je horen en waarom wil je het horen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan gaan wij dat nummer en voor je draaien. En jouw stem komt op de radio.
0: Nou, hoe leuk is dat, hè?
1: Het is hartstikke leuk. Weet je, ik heb alleen wel een soort van impertinente vraag voor jou. Kan ik die stellen? Kan ik jou even voor de bus gooien?
0: Ja, natuurlijk kan jij dat.
1: Heb jij het wel eens in een lift gedaan?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee. Nou, dat wou ik eigenlijk even vragen. Ik bedoel, het zou zomaar kunnen.
0: Er worden liedjes over gemaakt. Of die zijn er over gemaakt.
1: Zeker, ja.
0: Nee, ik niet.
1: Nee?
0: Oh, we hebben een spraakbericht.
1: Gaan wij zo eens heel eventjes
0: luisteren. Helemaal leuk.
1: Komt helemaal goed. Dan gaan wij lekker nu door met Aerosmith met Love in an Elevator.

Want mijn moeder is de liefste van de hele wereld. En we verkopen dit jaar weer lekkere gym. Verkoop aan de Julianalaan 84.

0: Nou Marion, het is maar goed dat we tegenwoordig van onze Bas de filmpjes erbij uit moeten zetten, want oh my, oh my, oh my, wat had dit kunnen worden?
1: Ik heb geen idee.
0: Love in an elevator. Ik hoef het allemaal niet te zien. Hey, we hebben ineens, ja, ik zei het al, de mailbox ontploft. We gaan eens eventjes kijken. Oh, kijk nou toch eens hier, Marion. Lekkere jammetjes in beeld.
1: Nou, ik zie je. En staat hij op de braderie of zo?
0: Ik heb geen idee. Zullen we eens even gaan luisteren wat Rolf en Justina allemaal voor ons in petto hebben?
1: Ja, doe maar.
0: Gaat ie hoor. Oh ja, nou, ik hoor ze nog niet. Ze waren toch net in de studio?
2: Ik zou graag LL Cool J met mama willen horen. Want mijn moeder is de liefste van de hele wereld.
0: Zou je maar gezegd worden?
1: Ja, precies. Mooi.
2: En we verkopen dit jaar weer lekkere jam te koop aan de Julianalaan 84.
1: Nou, dat is vlakbij jou, Saskia.
2: En Justina is mijn lieve schatje.
1: Nou.
3: Hallo, ik ben Siret vrouw. Allemaal groetjes. Goedendag.
1: Nou, wat lief,
0: leuk
1: joh.
0: Is dat? Nou, hey. We gaan eens eventjes kijken, want wij vroegen ons maar
1: van
0: wel
1: Bovenjam,
0: af.
1: Van Bovenjam, uit Ermelo.
0: Superleuk, maar goed. Ja, Ermelo, de Julianalaan zeg je, vlak bij mij. Is dat zo? Ik ga even midden gelijk kijken, joh.
1: Nou, doe dat. En koop dan gelijk een paar potjes jam van die lieve mensen.
0: Hoe leuk is dat? Neem jij dan volgende week de broodjes mee?
1: Neem ik de jam mee? Ja, nee, dat is goed.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Hé, we gaan zo eens even kijken of we die in de studio voor jullie kunnen draaien. Of dat een beetje rock is. Want toevallig...
1: LL Cool J. Nee, ik heb het even opgezocht. Hip-hop.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar het is wel toevallig dat André Groen Britney Spears wil horen. En ook LL Cool J. Ik denk dat hij hier een beetje in de maling worden genomen.
1: Nee, ik denk dat hij zijn vraagtekens zet bij LL Cool J.
0: Zo.
1: Ja? Van dat het rock is. Ja, en ik wil Britney Spears horen van dat is ook geen rock. Nou, ik denk dat hij dat bedoelt. Of niet, André Groen.
0: Ja, laat het maar eens eventjes weten. Zullen wij gewoon lekker ondertussen even doorgaan? Hey? Ik zou zeggen, hard to handle.

0: Tja, man, de tijd die vliegt voorbij, hè? Niet normaal, joh. Hey, Marion, ik heb even wat leuks eigenlijk, hè?
1: Twee stemmen,
2: één kelder.
1: Dit is de Rock Basement.
0: Dat je in ieder geval sowieso weet in welke show je zit.
3: Zeker.
0: Dat is niet geheel onbelangrijk.
3: Ik wist het eigenlijk al wel, maar misschien de luisteraars niet helemaal.
0: Nee, daarom. En ik moet even toelichten, want volgens mij wordt een beetje langs elkaar heen gepraat. André, ik bedoel eigenlijk, is er een nummer wat jij wil horen? Dat bedoel ik. Nou, dat hebben we dan ook weer uit de wereld geholpen. En dan even iets heel anders, want wat is er nou gisteren weer begonnen?
1: Basement. Nieuws uit de basement.
0: Gisteren is Bed and Breakfast vol liefde weer begonnen. En wat denk je ons, Marion? In die uitzending, waar het dus op begint, zit Paul. En Paul komt oorspronkelijk uit Putten.
3: Mijn oren
0: gingen natuurlijk omhoog.
3: Ik heb nog niet gekeken, dus is je ook een beeld geweest?
0: Zeker, zeker. Er zijn zelfs al kandidaten, ik ga niks zeggen, ik laat het open. Die zijn bij hem in Catalonië, in Spanje. En dat is hartstikke leuk, daar zit hij met zijn dochter. Helaas is zijn vrouw overleden. Dus hij is op zoek naar de liefde. Dus ja, ik zou zeggen, je kunt nog wel schrijven, maar dan ben je rijkelijk laat. Want volgens mij is het al allemaal opgenomen. Maar wat mij vooral opviel in dat programma Bed and Breakfast vol liefde, is de geweldige muziek die ze er steeds maar weer onder plakken. Ja. Zo ontzettend passend bij het moment, zeg maar. En Paul die begon eigenlijk met deze muziek. Dus ik dacht, die ga ik eens even draaien. En wie weet ga je vanavond ook kijken.

0: Lijkt wel een beetje een soort reggae-versie.
1: Ik heb ook geen idee hoe ik aan deze versie kom. Maar dat gebeurt er natuurlijk als je je aanhangwagentje achter je fietsje hangt met al die oude platen. Dan zit er af en toe eens een pareltje tussen. Maar goed, het ging er dus om Start Me Up. Kijk maar eens naar het BNB Vol Liefde en luister maar eens naar de muziek. Dat hebben ze, vind ik, geniaal verbonden.
0: Oh.
1: Dus, en trouwens, het is sowieso een hele
0: programma. Want die Paul moet je opstarten? Ja, ik weet niet. Hoe oud is hij eigenlijk?
1: Nou, ik schat dat hij eind 50 is.
0: Eind 50?
1: Paul, ik weet dat je luistert. Sorry als ik ernaast zit. Ja, dat denk ik.
0: Oh.
1: Zo'n beetje tussen de... ja, dat denk ik. Maar er zijn nog veel meer leuke mensen in de show. Je moet echt gaan kijken. Er zit ook een ontzettende blonde stoot uit ook Spanje.
0: Mm-hmm.
1: Dacht ik, ja.
0: Ik heb geen idee. Ik moet nog kijken. Dus ik ga vanavond kijken.
1: Die moet gewoon echt de meeste inzendingen gekregen hebben. Dat kan gewoon niet anders. Als je er zelf ook wat over kwijt wil over het programma, lekker delen met ons. Dan delen wij het weer met jullie. Ik ga zo eens eventjes voor Roelof en Justina kijken welk nummer van mama we kunnen draaien.
0: Paul is 62, lees ik net.
1: Is hij 62?
0: Ja.
1: Oh, nou, dan gaf ik hem toch een dik compliment. Is 62, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, ik ga natuurlijk hopen dat iedereen waarvoor hij zich heeft opgegeven de liefde vindt. Of in ieder geval een hoop gasten in de B&B. Weet je wie er ook in de studio zijn?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Snow Patrol.

0: shut your eyes and sing to me.
1: Ja, ik zag dat jij ook eventjes je ogen af en toe open had.
0: Ja.
1: Ja, toch wel.
0: Ja.
1: We zijn dan veel te bang wat er allemaal binnenkomt, weet je wel?
0: Nou ja, want er komt nog wel eens wat binnenlopen in de studio. Zeker, mensen die even willen kijken wie we zijn, wat wij doen.
1: Had je al gezegd tegen Roelof?
0: Wat moet ik gezegd hebben?
1: Wat onze namen zijn.
0: Ja,
1: Roelof, kijk jij niet op de website, jongen?
0: Nee, als je naar veluwefm.nl...
1: Dan had je het al geweten. Dus ja.
0: Daar kun je ons vinden.
1: Ja, we zijn wel een beetje teleurgesteld natuurlijk. Je bent nog geen vriend van de show.
0: Zeker niet.
1: Maar op zich natuurlijk wel eerlijk van hem.
0: Dat zeker ook. Maar nee, vriend van de show word je als je minstens 8 weken achter elkaar een verzoekje doet.
1: Ja, zeker.
0: Dan word jij vriend van de show. En
1: Roelof en Justina hebben de frambozen er wel mooi bij hangen.
0: Zo. Maar echt, hè?
1: Zo.
0: En dat gewoon aan de Julianalaan.
1: Nou.
0: Nee, maar dat wist ik gewoon
1: ik
0: echt niet.
1: Ik ook niet. Ik wist het ook
0: nee,
1: niet.
0: Nee, maar het is ook niet. Ik heb even gekeken. Het is niet echt bij mij in de buurt. Maar ik kan er wel naartoe fietsen. Dat zou kunnen.
1: Maar dan moet je echt omfietsen, zag ik wel.
0: Nou, klopt. Maar ja, ik moet ook heel eerlijk zijn. Ik heb ook hele leuke buren die een groentetuin hebben. En die hebben ook zulke lekkere chillen. Ja. Je moet keuzes maken. En als ik achter in de teller rij, kom ik ook altijd langs de Shem-fabriek. S-J-E-M.
1: Oh.
0: Shem.
1: Oh, wist ik niet.
0: Ja, hartstikke leuk. Dus ik moet gewoon keuzes maken. Maar we hebben volgens mij hartstikke goed reclame voor jullie gemaakt. En sterker nog, Marion die heeft echt best wel een goed nummer gevonden. Ja. Mama, I'm Coming Home.
1: Ja.
0: Dat is toch echt wel rock.
1: Dus ja, want we hebben het even voorgelegd hè, aan de ballotagecommissie.
0: Ja, wij hebben...
1: En LL Cool J kwam er niet doorheen.
0: Nee.
1: Helaas.
0: Wij hebben, sinds dat Chucks gestopt is, hebben wij een waardig opvolger gevonden in André Groen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of hij het zelf al weet, maar dan bij deze.
1: Bij deze.
0: André, als je aan het wandelen bent en je hebt lekker je koptelefoontje op, dan weet jij dat vanaf nu je de ballotagecommissie bent, onze Wikipedia... et cetera. En dat is eigenlijk best een eer. Dat hoef je echt niet als bezwaar te zien.
1: Nee, dat is een hele grote eer.
0: En sterker nog, als we toch nog iemand gaan vinden die t-shirts maken met The Rock Basement, dan is hij een van de eerste die er eentje krijgt.
1: Natuurlijk.
0: Ja, vind je niet?
1: Ja.
0: Vind ik ook. Ga ik nu voor Roelof en Justina. Niet LL Cool J, want ja, sorry, het is geen rock. Maar ik hoorde dat ze in de tuin bezig waren. Trek je dansschoenen maar aan, want hier is Ozzy Osbourne.

0: Nou, prachtig. Voor jullie, Roelof en Justina, Ozzy Osbourne. Hey, het volgende nummer wat ik heb meegenomen is een nummer van Vandenberg. En daar weet jij volgens mij wel het een en ander van. Of was jij dat niet, die precies weet, de zanger met de band en hoe dat precies
1: Vandenberg,
0: zit?
1: Vandenberg is natuurlijk de band van Atje Vandenberg.
0: Ah, kijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: En die ken jij, hè?
1: Ja. Atje hebt nu zelf, wat is het, de Moon Kings of zo? Moon King?
0: Geen idee. Kijk, daarom schakelde ik jou eigenlijk.
1: En hij is natuurlijk altijd de gitarist van de Whitesnake geweest.
0: Goed, hè?
1: Ja, man. En een vriendin van mij, die
0: Here
1: is
0: we
1: voor...
0: go again.
1: Ja, precies. Een vriendin van mij, die is voor jaren geleden... Nou, dat is denk ik 11 jaar geleden of zo... Zijn ze hem tegengekomen op een of ander rockfestival... daar in het oosten van het land. En op de foto is haar... haar man van toen is er nog met hem op de foto geweest.
0: Zo, ja. Wat leuk, joh.
1: Ja.
0: Leuke dingen zijn
1: ja,
0: dat,
1: ja, geweldig, hè?
0: Ja, leuke verhalen.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Hey, ja.
1: Heel benaderbaar, hè, Atje van den Berg.
0: Dat weet je.
1: Jazeker. Ja, nee, dat blijkt wel. Nee, het is gewoon een hele leuke gast, volgens
0: superleuk.
1: Mij. Hij is ook al elk jaar is hij volgens mij van de partij op die Monsters of Rock cruise schip.
0: Geweldig, hè?
1: Ja, nou, dat is helemaal volgeboekt natuurlijk. Allemaal rockfans. Eigenlijk horen wij daar ook een keertje bij.
0: En we horen aan de reling te hangen.
1: Ja, precies. Maar ja, ik weet niet hoe het hier zit met de financiën.
0: Nou, ik hoop dat Bas
1: Veluwe,
0: een beetje
1: hè?
0: Luistert. Want Bas, ik weet niet of jij het weet, maar wij maken al weken schoon in de studio.
1: Ja, in deze basement.
0: Niemand geeft ons een complimentje. Het ruikt hier fris. Het is hier altijd schoon na dinsdag.
1: Nou, alle complimenten naar Mirjam, wat zij allemaal doet.
0: Dat dachten wij dus ook. Daarom vertellen we dit eigenlijk ook.
1: Ja.
0: Want wij geven natuurlijk jou vaak een compliment, Mirjam. Maar we weten nu des te meer hoe belangrijk het is om dat eigenlijk nog vaker te doen. Want je bent gewoon onmisbaar. We missen je. Dat is eigenlijk wat we... Nou ja, wat ik eigenlijk wou zeggen. Jij ook? Mag ik dat ook uit jouw naam zeggen?
1: Nee, je zeg het vooral uit je eigen naam.
0: Oh, Mirjam, ik mis je.
1: Ik mis jou ook, Mirjam.
0: Oh, kijk, zie. Dus ik hoop dat het niet tot nieuwjaar duurt voordat jij hier terug bent in de studio.
1: En dan dan zou het betekenen dat ze nog heel lang last heeft van de knie.
0: Precies. Het ging niet om, wou ik net zeggen, het gaat niet om het schoonmaken.
1: Nee,
0: wij geven jouw plantje wel water en dat soort dingen meer. Maar dan zou het herstel heel lang duren.
1: En we zagen net het filmpje, dat gaat echt goed. Dat is wel volgens mij best pijnlijk is.
0: En je
1: een
0: bent
1: nieuwe knie.
0: Zo echt. Wat een topper. Die zitten gewoon weer op de fiets. Dus ik, ik wil eigenlijk best iets gaan draaien.
1: Ja, het Burning Heart onder de riem steken. Dat is zoiets.
0: Nee, ik dacht ik doe eerst de New Year's Day.
1: Ja,
0: ik hoop dat het niet zo lang duurt. Maar jij mag even kiezen. Wat wil je eerst horen? Vandenberg of U2?
1: Zullen we gewoon eerst U2 doen dan?
0: Ja, laten we dat lekker doen, man.
1: Doe maar.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
6: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
5: Welkom in de Rock Basement.
7: Twee stemmen,
8: één kelder.
7: Dit is de Rock Basement.
9: Nou, wat superleuk dat je bent blijven hangen in het tweede uur van de Rock Basement hier op Veluwe FM met Marion en Saskia. Hier op Veluwe FM met Marion en Saskia. Ja, Marion, het moet nu echt gaan gebeuren. Ik heb Lynette Skynyrd

0: En terwijl wij ondertussen driftig op zoek zijn naar wat voor concerten er allemaal hier en daar in de buurt aankomen, gaan wij gewoon lekker eventjes de police draaien. Vind je niet?
1: Ja, dat is een goed plan, want dan kan ik even doorzoeken.
0: Nou, dat is zo. Dan laat ik jou even met rust en dan zwengel ik even de police aan met So Lonely. Want we gaan alweer bijna naar de helft van de show. En om 1:30 gooi jij mij natuurlijk achter die mengtafel vandaan. Ik heb nog heel veel nummers staan. Dat ga ik nooit niet redden.

0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Ja, Leonard, dat ligt eigenlijk helemaal aan Marion. Want Marion, hoe ver ben jij met de concertagenda?
2: Ja, ik heb wat opgezocht hoor.
1: Oh, meen je?
2: Zeker.
1: Nou, dan gaan we nu de spanning een beetje opbouwen.
2: Wat goed, joh. Jij bent weer lekker bezig. Zal ik gewoon lekker...
1: Marion, wat kunnen wij verwachten?
2: Ja, wat kunnen jullie verwachten? Even wachten hoor, ik ga hier beginnen. Ja, want lieve mensen... Op 4 augustus, dinsdag 4 augustus om 8 uur in Utrecht, Tivoli, Vredenburg, treedt Sacred Reich op. Nou, hoe leuk is dat? Fantastisch natuurlijk. En een dag later, ook in Utrecht, Tivoli, Vredenburg, Opeth. Die zijn ook, ik ga zo eventjes een nummer opzoeken van Opeth, die maken ook lekkere muziek. En daar zijn wij nog geen tickets meer beschikbaar, dus dat je dat even weet. En dan op 23 oktober om 8 uur in Utrecht ook al de Utrecht is lekker bezig met het aantrekken van rockartiesten.
1: Mm.
2: Heel goed. En in Groningen, Spot de Oosterpoort. Op 30 oktober kun je Floor Jansen zien. Maar ook daar zijn weinig of geen kaarten meer. Dus heb je daar een ticket voor, dan ben je gewoon een lucky person.
1: Bastard.
2: Lucky bastard. Precies. En dan op 8 november, dat is op een zondag, in Amsterdam in de Ziggo Dome Club, komt Korn.
1: Nou,
2: er zijn vast wel hier luisteraars die misschien daar wel naartoe gaan. En op 17 november komt Soen, ook in Utrecht... in Tivoli. Dat is ook een hele fijne band uit Scandinavië. En natuurlijk 12 december, zaterdag om 7 uur in de Melkweg in Amsterdam komt Mammoth. En Mammoth, dat is de zoon van Van Halen. Dus dat is Wolfgang Van Halen. Dus, en zijn vader is de Van Halen. Helaas al overleden. En dan natuurlijk op 16 januari, dat is alweer het volgend jaar... komt in Amsterdam AFAS The Gathering.
1: Nou ik en, denk...
2: En die is daar gewoon 2 avonden.
1: Nou, dat is goed, voorlopig. Dus, deze week denk ik wel weer even iets om te verwerken.
2: Precies.
1: God, leuk joh. Nou, bedankt voor deze live concertagenda weer voor jou,
2: goed.
1: Marion.
2: Ja, heel leuk graag gedaan natuurlijk.
1: Ja, nou, superleuk. En ik hoop voor je dat er wat bij zit. En dat je natuurlijk nog kaartjes kan krijgen. En ondertussen...
0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Ja, Leonard, het zou zomaar kunnen dat dit de tweede keer is dat ik dit draai uit mijn houten kist. Maar hij moet gewoon weer gedraaid worden, want ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben blij dat WK voorbij is.
2: Ik ook.
1: Toch?
2: Ik heb weinig gezien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, en het grappige is, onze president, de Amerikaanse president, die beweert dat het 5 times bigger was dan usual. En 4 times bigger dit en 5 times bigger dat. Nou, ik dacht bij mezelf, ik weet het niet, maar bij mij heeft het totaal niet geleefd. Maar wat er bij mij wel leefde, waren die Engelse supporters. Die met z'n allen voor het doel stonden.
2: Ja.
1: Een Wonderwall zongen van Oasis.
2: Ik heb erover gelezen, ik heb het niet gezien.
1: Ach, fantastisch. Voor jullie, Wonderwall Oasis.

0: Nou, wij stonden hier ook. Voor de luisteraar stonden wij hier opgesteld. Maar...
1: Het is een beetje raar, maar we deden net hier of het mengpaneel het doel was. Ja. En Marlon ging als keeper erin staan. Geweldig, en ik ging met mijn handen ervoor zo zwaaien.
0: Ja, het was een mooi moment.
1: Wonderwall. Nou ja, jij kan dat trouwens veel
0: I
1: beter.
0: Said maybe.
1: Eigenlijk moeten we eens een keer proberen om tweestemmig te gaan. Ah,
0: hard of vals.
1: Ja, trouwens, het voetbalseizoen begint trouwens weer bijna. Hè? Ja, WK is weer voorbij. Maar,
0: ze zijn bij mij, kunnen ze niet wachten hoor.
1: Ja, zijn ze blij dat Joris overneemt, zeg maar, de
0: hun eigen voetbalseizoen.
1: Ja?
0: Die jochies van mij.
1: Joris Overheem is terug bij FC Utrecht.
0: Oh, dat
1: zijn
0: is
1: ze
0: leuk.
1: Er blij mee?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh, heb je niet gehoord.
0: Is dat die vanuit uit Rotterdam?
1: Nee.
0: Is hij nog niet over?
1: Is trouwens wel een leuk verhaal. Mats Deil die heeft mij op mijn verjaardag een bericht gestuurd. Hey Saskia, feest u met je verjaardag. Ik hoor dat je op Bonaire bent. Oh, uit de auto, hartstikke leuk. Maar toen heb ik op zijn verjaardag, vorige week, heb ik hem een filmpje gestuurd met... Hey Mats, ik had gehoord, of ergens gelezen, dat Utrecht geïnteresseerd was. Dus ik heb een Utrecht sjaaltje omgedaan. Ik zeg, hey Mats, gefeliciteerd met je verjaardag, jongen. Kijk eens even naar dit sjaaltje van mij. Zou jou ook goed staan? En die heb ik even naar me gestuurd.
0: Ja, je moet ze af en toe een beetje...
1: Kietelen.
0: Ja, precies.
1: Kietelen, zou ik dat noemen. Hey, maar Marion, ik ga eigenlijk lekker door met nog wat muziek. Want ik mag nu nog eventjes achter die knoppen zitten. Maar straks gooi je mij aan de kant en zeg je, hallo, it's my turn. En het leek mij nou wel leuk, anders jij, ik heb een lijstje voor je neergezet. Ja. Wat zou jij nou willen horen?
0: Nou, ik zou wel het nummer van Hermanus Brood. Die is wel natuurlijk...
1: Saturday Night.
0: Ja, ik zal het eventjes voor jou erbij pakken. Maar dat was natuurlijk...
1: goed, hè, was dat, hè?
0: Ja, was heel goed. Nee, maar 11 juli 2001 is hij overleden. Dus dat is alweer 15 jaar geleden.
1: 25.
0: 25, jammer. Ongelooflijk.
1: Ja.
0: 50 jaar geleden.
1: Dat is sowieso schrikken dat je denkt, oh, is het zo lang geleden? Maar we waren net even aan het kletsen toen de microfoon uit was, als ik hem dan tenminste uitzet. En ja, toen kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie dat het wel breed te hard gaat. En dat wij ook wel, ja, je ziet het niet aan ons, je merkt het niet aan ons, maar ook wij worden ouder.
0: Ook wij worden ouder, gelukkig worden we ouder.
1: Ja, nou.
0: Maar 25 jaar geleden, en ik zag het toevallig, we zijn natuurlijk nu al op de 21ste, maar 10 dagen geleden zag ik een stukje van zijn weduwe natuurlijk, Sander Brood, en die ook alweer helemaal van 25 jaar geleden, ze kon het nog herinneren als de dag van gisteren,
1: ja, nou.
0: dat ze weg werd, dat haar dochter kreeg het thuis te horen, en zij was ergens met haar andere dochter bij een voorstelling. Dus
1: vreselijk, maar
0: echt
1: hè?
0: Bizar, joh. Ja, ja.
1: Ik denk dan ook altijd, je moet het ook maar durven wat hij heeft gedaan.
0: Ja.
1: Bizar.
0: Ja.
1: En jammer, want ik hou wel van zijn schilderijen ook. En,
0: ja,
1: ja, ik
0: zeker.
1: Vind die muziek
0: zeker.
1: Ook gewoon ja. Heel leuk.
0: En was dat tot voor een paar jaar geleden was er ook een museum, hè, in Zwolle. Ik had ergens gelezen dat dicht is. Dat
1: klopt.
0: Dat is dus niet meer. Jammer.
1: Nee, dat is echt super jammer. En weet je wat? Ik weet niet of jullie een keer de tijd hebben, maar eigenlijk moet je even dat filmpje kijken dat hij in gesprek is met majoor Bossard op een brug in Amsterdam.
0: Oh, ja.
1: Geweldig.
0: Ja?
1: Ja, is echt geweldig. Ja. Ja, dat moet je echt even doen.
0: Oh, dat ga ik opzoeken. Maar dat en Nederlandse rock, hè? Dus,
1: zeker weten.
0: Van dus, eigen bodem.
1: Marion, deze is voor jou. En natuurlijk ook voor jullie luisteraars, maar ook een klein beetje voor Marion. MUZIEK

0: Ja, we hoorden natuurlijk... ik had hem ook eventjes doorgezet, want ik was, we zijn gewisseld. En ik dacht, wat ga ik nu opzetten? Nee, ik ging eerst even mijn eigen dingen... Nou ja,
1: doet er allemaal niet toe.
0: Nou, huishoudelijke mededelingen, precies. Maar niet echt heel
1: ik zet even de
0: interessant voor...
1: Ik telefoon ietsje zachter.
0: Nou, zo hard stond hij hard. Ja, dat is nog van Trace natuurlijk.
1: Dat maakt helemaal niet uit, Trace. Ik, wacht, ik moet even hoesten.
0: Je moet even hoesten.
1: Oh, nee,
0: oh, daar moet je van, ja.
1: Hey, oh, maar, dan gaat mijn microfoon uit.
0: Ja, dan gaat het, ja, precies.
1: Ik had dat nog nooit gedaan, joh. Weet ik hoe dat werkt.
0: Maar je hebt fans, Saskia.
1: Mijn kleine vriendinnetje.
0: En wat grappig dat Saskia schatje, op de radio is. Ik ga het nog één keertje voor die lieve schat. Dan kan ze nog een keer de stem horen.
2: Grappig dat Saskia op de radio.
1: Wat een schatje.
0: Ja, hey Saskia, vertel eens even, wie is dit?
1: Dit is Judah, dat is de dochter van mij, mijn tweelingster.
0: Oh.
1: En dat is zo schatje.
0: Ja?
1: En die zitten in de radio, naar de radio te luisteren in de auto.
0: Oh, kijk.
1: Want die ouders die voeden die kinderen toch goed op, joh. Met muzikaal ook sowieso. Sowieso, maar ook muzikaal. Dus dat is helemaal leuk. En wat nou zo ontzettend leuk is, zij is pas 4 geworden.
0: Ja.
1: En zij vraagt Black Betty aan.
0: Nou, dat kunnen we toch niet weigeren?
1: Echt niet.
0: Dus ik zou zeggen, hoe heet ze?
1: Judah.
0: Judah?
1: Jura.
0: Jura.
1: Ja.
0: Jura. Wat lief dat jij luistert en wat goed van jou. En nou speciaal voor jou, omdat jij zo... ja, omdat jij natuurlijk van ons een plaatje wil horen... gaan we voor jou een Ram Jam met Black Betty draaien. En de groetjes van Saskia en Marion.

0: damn.
1: Yeah, speciaal voor Jura.
0: Jura, ja.
1: Jura.
0: Ja.
1: Lekker hoor, Black Betty. Helemaal uit 1977. En Jura, die wil gewoon Black Betty dan horen.
0: Leuk, hè?
1: Nou, echt top, hoor.
0: Serieus.
1: Hey, complimenten. Is ze dochter van jou traint ze, toch?
0: Ja, ja, van nou. Sammy. Die complimenten ga ik morgen even overbrengen.
1: Nou, doe dat maar.
0: En ja, sowieso in de sportschool waar ik sport, is altijd heerlijke muziek.
1: Ja.
0: Dat kan zijn van LL Cool G. Dat is natuurlijk een grapje, hè? Nee, het is een Whiskey in the Jar en dat soort
1: geheim. Oh, lekker hoor.
0: Ja,
1: nee,
0: ja.
1: En ik lees net dat Roelof en Justina die gaan een framboos naar ons vernoemen.
0: Ja, hoe leuk is dat?
1: Hartstikke
0: alleen vroeg
1: leuk.
0: Ik me af, we hebben een plaatje toegestuurd gekregen waar we een aantal frambozen op zien.
1: Welke wordt wie is wie? Hè? Bedoel je dat of niet?
0: Ja, ik bedoel, ja, wie is wie? Ja. Wie is Marion en wie is Saskia?
1: Ja, ja.
0: Ja, wie is de jongste van ons twee?
1: Jij.
0: Oh, ja. Dan zal ik die nog wel niet rijper zijn dan, denk je niet?
1: Dat denk ik dan...
0: Hey, jij hebt een nieuwe hobby, hè? En dan dacht ik, zullen we gewoon leuk een nieuwe rubriek aan... zullen wij ook gaan unboxen op de radio? Marion vindt het op Vinted.
1: Ja, zeker. Nou, dat is
0: verslavend. Maar is het verslavend omdat je dan denkt, yes, ik heb iets goedkoops gescoord en daarom wil ik het dan hebben? Of hoe werkt dat?
1: Nou, er zijn een aantal merken die ik heel erg leuk vind. En ja, ik koop het, probeer het echt zo goedkoop mogelijk te scoren, ja. Ja, dat is
0: echt?
1: Wel zo, ja.
0: Nou, wil je mij dan zoiets uitleggen? Want ik heb een ongelofelijke, ja, ik geloof dat het een bekersmuts heet. Het is een cap.
1: Bekersmuts.
0: Ja, en dan heb ik eentje gezien, een soort van bruin stof bovenop met een leren klep. Zo leuk.
1: Ja.
0: Maar die zou jij dus kunnen vinden voor mij misschien?
1: Misschien. Ja, het is gewoon, ik ben wel de hele avond soms aan het zoeken. Gewoon, ja, je moet
0: Ja,
1: wel kijken wat ik tegenkom.
0: Ja, ik doe denksport.
1: Dus, nee. Je doet denksport.
0: Nee, joh, ben je gek, joh.
1: Jij doet henksport?
0: Ja, ik doe henksport.
1: Ja, sport op Henk.
0: Hengstsport.
1: Oh jongens, het gaat helemaal nergens over.
0: Gaat nergens
1: dit is een
0: over.
1: Muziekprogramma, geen oude hoepprogramma natuurlijk.
0: Zeker niet.
1: Excusé. Dus we gaan gewoon lekker verder met een nummer van Soen. Hè. Zij staan binnenkort natuurlijk hier in waar stonden ze ook alweer? Utrecht zal wel Utrecht zijn. En we gaan loodjes draaien.

0: Ja, dat was Soenen en met Lotus. En ik zit even te kijken. Ja, joh, die maken helemaal een tour, joh. Ja, Utrecht, zie je dat? 17 november.
1: Super, hé.
0: Ja.
1: Nou, echt, maar lekkere muziek, hoor.
0: Lekkere muziek, hè?
1: Zo, echt wel.
0: En we gaan gewoon verder met lekkere muziek.
1: Heerlijk, come on.
0: Ja, we zijn natuurlijk een beetje hot-blooded natuurlijk.
1: Ongelooflijk.
0: Precies, warm weer, joh.
1: Zo.
0: Dus, voorwennen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
6: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
5: Welkom in de Rock Basement.
7: Hey, ja jongens, 2 stemmen, 1 kelder, nog een heel uur kan je van ons genieten.
8: Lekker.
7: Saskia en natuurlijk ikzelf, Marion. Ja, voor het nieuws hoorde je natuurlijk Hot Blooded. Je hoorde Higher van Creed. Ook een lekker nummer. En we gaan gewoon lekker verder met het volgende nummer zometeen. En misschien wil jij ook nog wel een plaat aanvragen. Dat kan op 06-8309-8309. En in de tussentijd ga ik gewoon lekker verder met Def Leppard en Love Bites.
9: Thank you.

0: je hoorde natuurlijk ook nu Skunk & Nancy uit 2019. En je hoorde de live versie. Hoe leuk is dat? Ja, vinden wij eigenlijk altijd wel leuk om gewoon ook een lekkere live versie te draaien.
1: Zeker, heerlijk om te horen.
0: Het is net of we er een beetje bij zijn.
1: Ja, toch?
0: Ja, vind ik altijd wel.
1: Van het album 25 Live en 25. Heerlijk.
0: Dus vanavond gaan we er weer voor zitten, Sas.
1: En dan hebben we het niet over de Vierdaagse in
0: Nijmegen. Nee.
1: We hebben het over bed and breakfast.
0: Ja.
1: En ik vind het altijd zo mooi, hè, hoe ze dat dan zeggen. In mijn B&B.
0: B&B. Jij hebt toch ook een B&B, Sas?
1: Ja.
0: Jij bent zo bescheiden gewoon.
1: Ja, B&B. Zeg gewoon B&B.
0: Ja. Ja, nee.
1: Bed and brood.
0: Bed and
1: ik ben van bed and brood.
0: Bed and brood.
1: B&B. Ik vind het allemaal zo... Nou ja, doe maar. Maar het vindt een heerlijk programma.
0: Ja?
1: Ja, ik geniet er echt van. Ik vind de mensen die meedoen nu al leuk.
0: Ja.
1: Ik vind het gewoon... Dit is gewoon hoe mensen zijn, hoe het gaat in het leven.
0: En het is ook gewoon leuk dat er genoeg mensen zijn die zich zo willen exposen.
1: Heerlijk. Ja. Je kunt me echt niet blijer maken.
0: Nee,
1: en iedere keer denk ik, nou... Vorig jaar kwam ik er niet zo in. Nou, ik kan je melden, ik zit er middenin. Oh. Nu al.
0: Hey, en wie doet de voice-over eigenlijk?
1: Dat is een hele goeie. Dat ga ik even uitzoeken.
0: Ja, ga dat uitzoeken. Ja. Gaan wij gewoon luisteren naar Carry On Wayward Son van Kansas.
1: Oeh, lekker. Kansas.

0: Ja, ik doe toch even deze, want ja, wie is in de show? Ons Bart.
1: Bart, jongen.
0: Vriend van de show.
1: Vriend
0: Bart
1: van de show.
0: Weer. Ja, wat zijn blij dat je er bent.
1: Zeker. Ik weet niet of je net inschakelt, maar als dat wel zo is en je hebt een verzoekje, Bart. Ja, dit keer doen we het een beetje anders. Je mag even een spraakberichtje sturen met wat je graag zou willen horen en waarom je dat graag zou willen horen.
0: Ja, ja, dat mag zeker. En,
1: dat vinden we leuk.
0: Dan, wij weten, jij hebt goede smaak. Dus
1: zeker.
0: Stuur ons gewoon eventjes een verzoekje wat jij graag wil horen. En dan, dan zorgen wij ervoor dat... Dat hij gedraaid wordt natuurlijk in dit laatste 40 minuutjes.
1: Maar dan moet er natuurlijk wel een leuk spraakberichtje bij zijn.
0: Ja, wij willen wel weten, eigenlijk nu wel weten, een beetje weten hoe Bart klinkt, hè?
1: Zeker, zijn we zo nieuwsgierig, ja. We willen wel zo lang weten.
0: Ja, ja.
1: Toch?
0: Dus ja, daarvoor hebben we natuurlijk dit een klein beetje zo geïnitieerd, hè? Al die, we willen weten hoe onze luisteraars klinken.
1: Precies. We willen meer connectie.
0: Meer, ja, veel meer. Ja.
1: Toch?
0: En Bart, als jij er even over na gaat denken wat je ons dan gaat vertellen, dan gaan wij gewoon naar het volgende nummer.
1: Ja, gaan onze wegen hier scheiden?
0: Nee, dat niet, Saskia. Je komt niet zo snel van mij af, hoor. Niet zo makkelijk.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Ja, gelukkig.
1: Hey, ik zie dat staan, joh. Ik denk, separate ways. Oh, ik denk, ja. Jeetje, wat gaat er gebeuren, joh?
0: Ja, dat is een hele reis.
1: Ja, ze, ja

0: Zo.
1: Zo.
0: Lekker hoor.
1: Dat was Journey. Wat lekker zeg.
0: Klopt. Het was wel een beetje een triest liedje. En ik heb eigenlijk nog een vraag aan jou. Staat die tune klaar? Nieuws uit de basement.
1: Wie?
0: Nieuws uit de basement. Ja, staat die klaar?
1: Ja, die staat klaar.
0: Nou.
1: Zeker. Ga ik deze even stopzetten.
0: Oh, echt?
1: En dan, ja, dan gaat het.
0: Oh, die gooi je er niet doorheen.
2: Nieuws uit de basement.
0: Nieuws uit de basement. Ja, ja, het woord braderie stamt af van het Franse werkwoord brader. Wat braden of verkopen betekent.
1: Ach, brader, van gebraden vlees. Natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk.
1: Dat is weer Duits. Dat is weer Duits.
0: Oorspronkelijk was een braderie een plek of raarkeuken waar vlees werd gebraden en verkocht. En in de 19e eeuw ontstond in Noord-Frankrijk en België de traditie om rond kermissen en jaarmarkten grote hoeveelheden gebraden worsten en vlees in open lucht te verkopen.
1: Ja.
0: Ja. Vanaf halverwege de 20e eeuw is de term overgewaaid naar Nederland en kreeg het de betekenis van de bekende feestelijke jaarmarkt met krampjes. Dus vandaar braderie.
1: Precies.
0: Maar ja, vrouw, dat is niet het enige. Ik kan nog meer vertellen, want jij vroeg mij naar de voice-over en dat is toch Jeroen Kijk in de Vechten gebleven.
1: Jeroen Kijk in de Vechten.
0: Ja, die is overgestapt van de NPO naar Talpa. Maar zijn manager heeft bevestigd dat hij het werk voor de RTL Reality Show gewoon mag blijven doen.
1: Oh.
0: Dus ik wilde eigenlijk al solliciteren, want het lijkt me echt geweldig om te doen.
1: Ja, lijkt mij ook wel.
0: Ja, maar echt serieus, heerlijk.
1: Ik denk dat jij dat ook heel goed kan.
0: Nou ja, dus bij deze Jeroen, mocht je er Jeroen poep in je schoen, Saskia en Jeroen.
1: Ja, nou.
0: Saskia wil het wel doen.
1: Precies.
0: Ja. Is dit een leuke sollicitatie of niet?
1: Dat dacht ik wel. En ik weet zeker dat ze luisteren natuurlijk. Luisteren ze naar onze Rock Basement hier bij Veluwe FM. Want daar moet je zijn voor de beste rockmuziek en voor de beste uitzendkrachten.
0: Zeker.
1: Ja, zeker.
0: Hey, maar Marion, ik heb nog een derde nieuwtje. Mag ik dat ook nog doen?
1: Ja, natuurlijk.
0: In jouw gedeelte?
1: Ja.
0: Wij hebben een spraakbericht.
1: Een spraakbericht? Ja, gaat mij niet... jij neemt mij niet in maling, toch?
0: Nee, jij maar openen die box.
1: Ik openen die box. Oh, het is Bart. Bart Vis. Ik ga hem aanzetten.
0: Nou.
1: Nou, daar komt-ie.
3: Goedemiddag. Doe maar even Black van Pearl Jam.
1: Oh.
3: Een fijne uitzending. Tot ziens. Yo.
1: Hey.
0: Hartstikke leuk.
1: Bart.
0: Mooie stem heb jij, Bart.
1: Ja. Jij
0: eigenlijk is dit wel een stem voor een keer in de show.
1: Ja, dat vind ik ook wel, Bart. Dus ik ga hem nog een keertje laten horen.
0: Ja.
1: Een ondergrondje.
3: Goedemiddag. Doe maar even Black van Pearl Jam. En nog een fijne uitzending.
1: Nou.
3: Tot ziens, yo.
1: Yo, hey Bart. Ik ga hem gelijk opzoeken natuurlijk. Wacht even, hoor. Dan moet ik even het toetsenpotje erbij pakken.
0: Ja, je muisje toetsenbord.
1: Ja,
0: ondertussen
1: joh.
0: Klets ik gewoon lekker verder. Wat ontzettend leuk, joh.
1: Black van... Oh, ik heb hem hier gelijk al, joh.
0: Nou. Ja,
1: die staat natuurlijk bij ons ergens boven in de categorieën. In de, hoe zeg je dat?
0: In de rockcategorie.
1: In de rockcategorie, want die wordt vaker gedraaid. Dus, nou, Bart en alle andere luisteraars. Deze is namens Bart speciaal voor
0: jullie.

0: Ja, en dit doen wij allemaal voor onze vaste luisteraars.
1: Nou ja, we hadden het er show, net, hè? Over. Ja. Volgens mij moet Bart helemaal blij zijn nu.
0: Dat, ja, weet wel zeker, tuurlijk.
1: En we hadden ook nog een vraagje, hè? Bart, die auto, hoe zat dat ook alweer? Was dat nou jouw auto? Of je droomauto? Of we zijn het. Ik weet dat je het een keer verteld hebt, maar ik ben het gewoon helemaal kwijt. Zou je dat ons nog even willen laten weten?
0: Ja, nou, ja, tuurlijk Bart. Dat doet Bart vast wel.
1: En jij vroeg aan mij of ik een ode wilde doen aan Marco. Ja. Omdat hij zo'n trouwe luisteraar is. En Marco is natuurlijk de helft, andere helft van Marion. Zouden wij misschien iets van een live gedicht voor hem kunnen maken? Lieve Marco, wat zijn wij blij met jou. Kom nu maar door met die platen. Heel gauw.
0: Ja.
1: Want je belooft ons van alles, maar we horen niets. En dat is waarom we nu zeggen, wij gaan voortaan gewoon naar Veluwe FM op de fiets. Je hoeft haar niet meer te brengen. Het is goed zo. Nou, tjo.
0: Oh, ik vind het. Ik ga hem inlijsten, dit gedicht. Die krijgt hij dan voor zijn verjaardag. Dat nou, de afgelopen dat is, zaterdag.
1: Ja, precies.
0: En ja, nee.
1: Het was ook zo leuk. Ik had hem een spraakbericht gestuurd.
0: Oh ja, die kan ik wel eventjes laten horen.
1: Die ja, kun je die nog even laten horen?
0: Ja, die was wel echt.
1: Wat echt gewoon jammer is, is dat. Nou ja, je stuurt zo'n bericht. Dat was zaterdag, toch?
0: Dat was zaterdag.
1: Nou ja, ik heb mijn wekker natuurlijk gezet, sowieso. Dat snap jij natuurlijk wel. En nooit meer wat teruggehoord.
0: Nee,
1: geen dankjewel, niks.
0: Dat was, ja, en de dag
1: wat
0: later...
1: Wat is er aan de hand met die man?
0: Ja, de dag later, ja, heel leuk.
2: Hans Marion, een hele goede morgen. Ja, normaal zijn deze berichten voor jou. Maar deze is speciaal voor ons Marco. Want die is vandaag jarig, die verjaart. En ik wil hem eigenlijk van harte feliciteren. Aan hem een prachtig nieuw mooi levensjaar wensen. Maar natuurlijk wens ik jou ook van harte gefeliciteerd. Met je hubby, je alles, je trouwe luisteraar, dat vooral. En een heel fijn weekend wensen. Met lekkere drankjes, taart en hapjes. Heel hartelijk de groeten van ons Henk en onze Sas.
0: Ja, dat is gewoon...
1: Is dat leuk?
0: Ja,
1: precies. Gewoon echt... Op ja. Zijn geboortetaals, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, precies. En wat zegt hij dan? Ja, heel leuk.
1: Is dat het?
0: Heel leuk, zei hij. Ik zeg, nou...
1: Nou, dat vind ik niet zo leuk.
0: Ik zeg, wil jij in het vervolgje eventjes gewoon eerst mij waarschuwen... als jij zo uit de band gaat springen met van enthousiasme?
1: Schoen eng.
0: Schoen eng, ja. Maar je moet erop voorbereid zijn, dan Saskia. Als iemand zo uit de band gaat springen qua enthousiasme... dan moet je toch eigenlijk eventjes gewaarschuwd worden van... ons Marion, ik ga nu even heel enthousiast reageren.
1: Nou, weet je Marion, ik heb gewoon een keigoed idee. Ja. Laten we gewoon gek doen. Lekker ondeugend doen en zullen we naar Paradise City gaan.
0: Ja, dat is...
1: Zullen we gewoon gaan?
0: Dat is een goeie, dat gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: Hey, we hebben eerst nog een berichtje van ons Bart.
1: Hey Bart.
0: Ja?
1: Die auto is mijn hobby. Ik heb al jaren al, dus weet je dat ook? Oh, wat superleuk, hé.
0: Ja.
1: Ja, want Marion die zei, hey Sas, Bart heeft net zo'n auto als jullie Henk, maar die heeft een Austin Healey. Dus dat is ietsje anders.
0: Maar is het ook een oldtimer? Net als Henk. Henk is natuurlijk eigenlijk ook een oldtimer.
1: Henk, ik weet dat je luistert. Sorry hiervoor. Ja, ik weet niet wat ze vandaag heeft.
0: Oh.
1: Ja, het is een oldtimer.
0: Ja. Wie ja. De auto of Henk?
1: Alle twee. Oh. Nee hoor, Henk doet het nog heel, heel goed hoor. Nee.
0: Ja, ja wat vroeger gemaakt is, dat gaat gewoon niet kapot.
1: Maar Henk is ouder dan Paul, maar die ziet er wel jonger uit.
0: Ja, zeker.
1: Alle hey, putten.
0: Maar al jaren oldtimers gehad. Nou, leuk man,
1: ja,
0: dus, Bart. Dat
1: mag
0: is
1: je ons
0: wel,
1: best eens meer over vertellen? Vinden we echt heel
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, ik vind het wel mooi.
1: En
0: die
1: mijn Henk vindt dat ook leuk. Ja, ja. Ja, je bedoelt de auto's of
0: nee,
1: de
0: ja,
1: mensen?
0: Nee, de auto's. De ah, auto's, ja, ja. Ja, de auto's. Ik kan verder niks met auto's, maar ik kan er wel van genieten. En hier, kan ik ook, hier kunnen wij ook van genieten.
1: Ja,
0: van
1: kom, we gaan
0: Guns N' Roses.

0: Ach, die Axel, joh. Hier kon hij nog zingen, hè?
1: Ja, maar wat een stad, Marion. We kwamen allemaal mensen daartegen die ons super dankbaar waren. Ja, voor de berichtjes die we deden. Hartstikke leuk.
0: Dus dat doe je het voor.
1: Echt genieten, joh. Ja. Het is 15:44. Je kunt nog maar een heel klein kwartiertje van ons genieten.
0: Het vliegt voorbij. Nee, maar je kan wel terugluisteren naar ons.
1: Zeker.
0: Dat zou ik zeker doen. Weet je hoe leuk show dit? Wat een leuke uitzending dit weer was.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Eigenlijk is het dan, heb je eigenlijk zin in dat het gewoon helemaal niet eindigt. Maar ja, aan alles komt een einde.
0: Ja, ja. Ze willen toch ook weer dat ik thuis kom. En jij en jou Henk ook.
1: Die zeker ook van, weten.
0: Jezus. Wat denk je ervan?
1: Braderie.
0: Gaat jou heen naar de Braderie?
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Absoluut niet. Die gaat op zijn motor rijden, denk ik.
0: Oh ja, dat kan ook. Ja. Nee, ik ga straks B&B kijken, want ik moet nog een afleveringetje inhalen. Dus,
1: en Marco mag koken dan?
0: Nee, dat doe ik ook zelf.
1: Ja, hè?
0: Ja, ja. Dus ik ga gewoon snel verder met Warren en Sometimes She Cries. En dat doe ik ook wel, maar van het lachen dan, hè?
1: Zeker.
0: Sometimes She Cries of Laughing.
1: Oeh.

0: Ja, je hoorde echt het lekkere nummer van Warren en Sometimes She Cries. Ja, ik ben wel fan van Warren. Ken jij Warren? Volgens mij hebben zij ook...
1: Vaak gedraaid, hè?
0: Ja.
1: Kerst, we hebben het vaker gedraaid.
0: Ja, Cherry Pie en Heaven.
1: En
0: ja.
1: Heerlijk.
0: Het is echt lekkere muziek.
1: Ja, eventjes als afwisseling van een hard nummer.
0: Ja, precies.
1: Prima.
0: We hebben nog 10 minuten, Saskia.
1: Heerlijk, toch? Daar gaan we gewoon eens even lekker van genieten, joh.
0: Zeker, maar we gaan zo ik ga even kijken. Zo afsluiten met een nummer van 8 minuten. Dus we hebben nog 1 minuut 45 dat we even vol kunnen kletsen. Dus,
1: wat heerlijk, zeg maar.
0: En wel, eigenlijk afscheid kunnen nemen van onze... Ja.
1: Luisteraars.
0: Onze luisteraars. En bedanken natuurlijk voor jullie spraakberichtjes.
1: Superleuk. Dat gaan we vaker doen.
0: Dat
1: hè?
0: Gaan we vaker doen. Dat vind ik wel leuk. Wou je nog wat opslaan ook?
1: Nou ja, we hebben best wat nummers over. Dat flink wat verzoekjes gedaan zijn. Dus die kunnen we lekker overdoen. En anders, joh, weet je. We horen elkaar toch op zondagavond.
0: Zeker. Dan gaan we gewoon weer eventjes natuurlijk even... Ja, een beetje sparren. Hè? Wat komt er wel in, wat komt er niet in? Maar
1: precies,
0: ja,
1: die laten eigenlijk we toe, die laten we niet toe.
0: Ja.
1: Dus voel je speciaal, hè? Als je vriend van de show wordt genoemd. Voel je dan echt speciaal? Want wat ben je dan?
0: Zeker. Maar ik had het nu even over de lijst. Welke artiesten we wel en niet toelaten.
1: Ook.
0: Ook. Maar we zijn er eigenlijk altijd zo uit. Dus we kunnen eigenlijk dan gelijk altijd aan de wijn, hè? Dus zo
1: zondagavonden
0: hier.
1: Zijn hier supergezellig tegenwoordig, toch?
0: Ja, en heb jij verder deze week nog wat op stapel staan dan, Saskia?
1: Ik moet eens even heel goed nadenken. Jazeker, ik heb natuurlijk mensen te trouwen.
0: Ah, kijk aan.
1: Dus dat is altijd heel erg leuk. Natuurlijk ga ik verder weer proberen lekker aan de sport te gaan.
0: Lekker
1: leuke
0: goed.
1: Dingen te doen, te genieten van het leven. Ja. En tussendoor werken, gewoon lekker. En dan is het zo weer dinsdag.
0: Ja, dat klopt.
1: Zondagavond, daar waar ik eerst mee beginnen.
0: Ja, precies. Ik ga morgenavond naar Ommen toe, naar mijn lieve vriendin Miranda.
1: Die lekkere muziek.
0: Ja, lekkere muziek. En daarom eigenlijk een beetje Miranda. Dit laatste nummer, dat draai ik eigenlijk voor. Deze draai ik eigenlijk voor Gerwin. Gerwin is nu 10 jaar geleden overleden.
1: Zo.
0: Een hartstilstand. En Blackbird van Alter Bridge, die werd gedraaid op de uitvaart. En ik dacht van, dan is het wel een mooie ode.
1: Super passend,
0: mooi. Die nu dan speciaal te draaien. Dus daarom, deze is dan voor Gerwin. En wij zeggen samen gedag en tot volgende week.
1: Zeker. Ja, jij zit te wachten op See You on the Rock. Ja. Maar ik vond het niet zo passend nu.
0: Nou, okay.
1: Ik vond dit echt voor Gerwin.
0: Oké, heel mooi.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein ging het eerder mis. De weg is weer vrij, maar reken nog op een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Automobilisten in de regio krijgen opnieuw te maken met stijgende brandstofprijzen. De landelijke adviesprijs voor een liter euro 95 is dinsdagochtend gestegen naar 2,63 euro. Daarmee komt de benzineprijs dicht in de buurt van het hoogste niveau ooit. Ook diesel werd duurder en kost volgens de adviesprijs 2,569 euro per liter. De prijsstijging volgt op een oplopende olieprijs die onder druk staat door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Hoewel veel tankstations in onder meer Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde vaak lagere prijzen hanteren dan de landelijke adviesprijs, zullen automobilisten de stijgende brandstofkosten naar verwachting ook in onze regio steeds meer gaan merken. De 58-jarige man uit Harderwijk die zondagmiddag zwaar gewond raakte na een geweldsincident op de Oranjelaan, de N303, is aan zijn verwondingen overleden. Een 24-jarige verdachte uit Harderwijk zit nog altijd vast. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en de rol van de betrokkenen. Het incident vond zondag rond 2:15 plaats. Volgens de politie ontstond na een vermoedelijke verkeersruzie een confrontatie tussen de inzittenden van twee voertuigen. Tijdens die confrontatie raakte de 58-jarige man ernstig gewond. Hij is nog gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar dus later overleden. En tot slot, uit een door de gemeente Ermelo gehouden enquête blijkt dat een ruime meerderheid van de inwoners positief staat tegenover de mogelijke komst van een vrijdagmarkt in die gemeente. De enquête werd door 689 mensen ingevuld. Van hen spreken 514 deelnemers zich uit voor een extra markt op vrijdag. Volgens veel deelnemers sluit een vrijdagmarkt beter aan op vrije dagen, thuiswerken, weekendboodschappen en het toerisme. Ook leeft de wens voor een grotere en gevarieerdere markt dan de huidige dinsdagmarkt, die door velen als te klein en weinig aantrekkelijk wordt ervaren. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM. De Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doet er een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging door de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe
3: FM. Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Muzikale Magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er een kwartier langer over. Op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord. Voor Kampen-Zuid 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. Daarna de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 20 minuten langer over door de Nijmeegse Vierdaagse drukte. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor Ermelo 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In Harderwijk heeft de fractie van Gemeentebelang het college schriftelijke vragen gesteld over de belemmeringen waarmee de vrijwilligersgroep de opruimmaatjes te maken heeft. Dat gebeurt tijdens het schoonhouden van de binnenstad. De vrijwilligers beschikken volgens de fractie niet over een vaste locatie om ingezameld afval af te voeren en zijn afhankelijk van ondernemers aan de boulevard. Omdat de groep geen formele organisatie is, kan geen afvalpas worden aangevraagd. Gemeentebelang wil weten of hiervoor een structurele oplossing mogelijk is. Ook vraagt de fractie aandacht voor de vervuiling langs de waterkant van de boulevard, de overwoekerde trap naar het bovengedeelte van het strandeiland en de beperkte zichtbaarheid van het kunstwerk van Patrick Visser. De gemeente Putten wil vanaf 1 januari komend jaar software inkopen via een zogeheten softwarebroker. Daarmee wil de gemeente het beheer van softwarecontracten centraliseren, het aantal losse aanbestedingen terugdringen en het risico op overtreding van aanbestedingsregels verkleinen. Volgens de website Putten City kiest de gemeente voor deze werkwijze omdat het inkopen en beheren van software steeds complexer wordt. Een softwarebroker ondersteunt bij het rechtmatige inkopen, verlengen en beheren van softwarecontracten, terwijl de gemeente zelf bepaalt welke software wordt aangeschaft. En tot slot, de gemeente Putten laat een verkeersplan opstellen voor de ontruiming van natuurgebieden en woonlocaties bij een natuurbrand. Adviesbureau Mobicon gaat de ontsluitingsroutes en verkeersmaatregelen uitwerken om evacuaties veilig en efficiënt te laten verlopen. Volgens weekblad De Puttenaar neemt het risico op natuurbranden toe door langere periodes van hitte en droogte. Het plan richt zich onder meer op de risicogebieden Koudhoorn en Krachtighuizen, waar veel recreatieparken liggen, en op bosrijke woongebieden zoals de Bosrand. Met het plan wil de gemeente de veiligheid vergroten en het risico op slachtoffers bij natuurbranden beperken. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: And you can dance for inspiration.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging. Hij wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Je hebt nu nog vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht, voor Utrecht 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot slot de drukte op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurt er 20 minuten langer over door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Door de Nijmeegse Vierdaagse is het druk tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Hier heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op

op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen? Neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwfm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten laat een verkeersplan opstellen voor de ontruiming van natuurgebieden en woonlocaties bij een natuurbrand. Adviesbureau Mobicon gaat de ontsluitingsroutes en verkeersmaatregelen uitwerken om evacuaties veilig en efficiënt te laten verlopen. Volgens Weekblad De Puttenaar neemt het risico op natuurbranden toe door langere periodes van hitte en droogte. Het plan richt zich onder meer op de risicogebieden Koudhoorn en Krachtighuizen, waar veel recreatieparken liggen, en op bosrijke woongebieden zoals de Bosrand. Met het plan wil de gemeente de veiligheid vergroten en het risico op slachtoffers bij natuurbranden beperken. De gemeente Putten wil vanaf 1 januari komend jaar software inkopen via een zogeheten softwarebroker. Daarmee wil de gemeente het beheer van softwarecontracten centraliseren, het aantal losse aanbestedingen terugdringen en het risico op overtreding van aanbestedingsregels verkleinen. Volgens de website Putten City kiest de gemeente voor deze werkwijze omdat het inkopen en beheren van software steeds complexer wordt. Een softwarebroker ondersteunt bij het rechtmatige inkopen, verlengen en beheren van softwarecontracten, terwijl de gemeente zelf bepaalt welke software wordt aangeschaft. En tot slot, uit een door de gemeente Ermelo gehouden enquête blijkt dat een ruime meerderheid van de inwoners positief staat tegenover de mogelijke komst van een vrijdagmarkt in die gemeente. De enquête werd door 689 mensen ingevuld. Van hen spreken 514 deelnemers zich uit voor een extra markt op vrijdag. Volgens veel deelnemers sluit een vrijdagmarkt beter aan op vrije dagen, thuiswerken, weekendboodschappen en het toerisme. Ook leeft de wens voor een grotere en gevarieerdere markt dan de huidige dinsdagmarkt, die door velen als te klein en weinig aantrekkelijk wordt ervaren. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan we op bezoek bij allerlei kerken en kapelletjes. Vaak vindt daar een bruiloft plaats, maar lang niet in alle gevallen. In het eerste plaatje hoopte Dean Martin dat hij zou gaan trouwen in The Chapel in the Moonlight. Het nummer komt uit 1936. In de jaren 60 waren zowel The Bachelors als Dean Martin er succesvol mee. Ook de groep Dusk is nog in afwachting van het antwoord op of hij met haar wil trouwen. Dusk was een meidengroep uit de Verenigde Staten uit de begin jaren 70, met als leadzangeres Peggy Santillia. Ze maakte daarvoor onder andere deel uit van The Angels. I Hear Those Church Bells Ringing was de enige top 100 hit van Dusk.

La Novia, ook bekend als The Wedding, is in heel veel talen gecoverd. Van Hebreeuws tot IJslands. Lusacia maakte in het jaar dat het nummer voor het eerst uitkwam, 1961, al een Duitse cover. Op tekst van Ralph Maria Siegel, met als titel Glocken der Liebe. Rainy Day Bells werd geschreven door Neil Sedaka en Howard Greenfield. Hoewel het bekendst werd door de Globetrotters, zette hij het ook zelf op de plaat.

klokken blijven maar luiden in ons programma vandaag. Serenade of the Bells is eigenlijk een sprookje in het kort. Want hoewel de klokken kapot waren, kon je ze toch horen als je werkelijk van elkaar hield. Serenade of the Bells dateert uit 1947, toen het onder andere bekend werd door Joe Stafford. Deze opname van Joni Sommers is 14 jaar nieuwer. Onze zuiderboer Robert Cogua heeft aardig wat leuke nummers op de plaat gezet. Hij kwam al een aantal keer langs in Machtels Plus op Veluwe FM. Uit 1967 stamt L'Église.

Chapel of Love werd geschreven door een aantal grote namen uit de muziekindustrie. Jeff Berry, Ellie Greenwich en Phil Spector. Het werd bekend door de Dixie Cups. Nu hoorde je de swingende versie van Bette Midler uit november 1972. Van het album Tonight Carmen van Marty Robbins uit 1967 komt Chapel Bells Chime. Ook hier klinken de klokken in de avonduren en vormen ze de achtergrond van een romantisch samenzijn.

Het lied The Church in the Wildwood werd geschreven door Dr. William S. Pitts in 1857, na een rit met een postkoets die halt hield in Bradford, Iowa. Het gaat over een kerk in een vallei bij die stad, die er toen overigens nog niet stond en pas een paar jaar later werd gebouwd. De kerk staat sindsdien bekend als The Little Brown Church en heeft gezorgd voor bekendheid van de plaats. Er komen veel toeristen en stelletjes die er willen trouwen. In 1924 werd het nummer voor het eerst opgenomen. In 1967 zette Ella Fitzgerald het nummer, na vele anderen, op de plaat. Het kerkje kwam ook in andere liedjes voor. Onder andere in We'll Be Married in the Church in the Wildwood. Het komt uit 1954 en wordt gezongen door de Four Coins. Het was hun eerste plaatje onder die artiestennaam. Daarvoor noemden ze zich de Four Keys, maar die naam bleek al te bestaan.

0: ik heb
1: gewoon
0: vast.
1: Nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Haar uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, laat die kool op de poten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

0: Bonal. Bonal, pa.
1: Het filmpje erbij is ook al zo leuk. Dit was een van de meesterlijke parodieën van bekende nummers door André van Duin. Les Trois Cloches, dat bekend werd door Edith Piaf in Les Compagnons de la Chanson, werd bij André Bim Bam. Een flink stukje ouder is de volgende compositie van Paul Anka. Let the Bells Keep Ringing uit 1958 is een romantisch verhaaltje in een notendop dat zich afspeelt in Napels. Het kwam op 16 in de Billboard Hot 100.

Het duo George Jones en Tammy Wynette waren de eersten die Golden Ring op de plaat zetten. Het is een cyclische beschrijving van de belevenissen van een gouden ring, waarin uiteraard ook een trouwkapelletje een rol speelt. In de Amerikaanse countryhitparade kwam het in 1976 op de eerste plaats. We doen nog een duo, dat 26 jaar eerder verscheen. De eerste versie van Let's Go to Church on Sunday Morning was van Margaret Whiting en Jimmy Wakely. Zij hadden er ook de hit mee. Maar ik vind de uitvoering van Slim Whitman en Dolores Watson net wat vrolijker.

We laten niet vaak Argentijnse artiesten horen. Maar dit was er een. Sandro de America. Zijn grootvader was een in Rusland geboren Roma. Hij was een van de eerste Spaanstalige rockers en werd qua populariteit en stem regelmatig vergeleken met Elvis Presley. Misschien dat hij daarom ook Llorando en El Capilla, oftewel Crying in the Chapel, op zijn repertoire had. Hij verkocht vele miljoenen platen en speelde ook mee in aardig wat films. De kapel waar Connie Francis over zong in 1966 was leeg, terwijl het haar trouwdag had moeten zijn. Veel verdriet dus in Empty Chapel.

0: Kees Fick was zanger-gitarist bij de Haagse band The Stripes, maar maakte ook een soloplaat in het Nederlands, namelijk dit door hem zelf geschreven Het Kapelletje. Het kwam net als Empty Chapel uit 1966. Voor je het weet is het volgende liedje voorbij. Kortjakje van Martine Bijl.
1: Altijd.

Get Me to the Church on Time werd door Loewe en Lerner geschreven voor de musical My Fair Lady. De enige die ermee in de Billboard terechtkwam was zanger en radioman Julius La Rosa, die ook veelvuldig optrad in televisieshows. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met het orkest van Fausto Papetti met In Ginocchio da Te, dat in het Engels bekend werd als In the Chapel with You. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar vent. De veroordeelde netwerkbijeenkomst in ondernemerschap B werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar. B is naar de Hoge Raad gestapt. Het is de veroordeling te staan. Wel laat de advocaat van een van haar weten dat zijn cliënt er voor lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag laten we weer allemaal plaatjes horen van 65 jaar geleden. Liedjes die in juli 1960 in de hitparade stonden. We keken naar de lijsten uit Australië, de VS, de UK, Duitsland, Nederland, Finland, Noorwegen, Mexico en Wallonië. Niet alle landen publiceerden destijds al hun hitlijsten. We begonnen met de Engelse zanger Adam Faith. Begin van de jaren 60 was hij een van de populairste zangers in de UK. Zijn eerste 7 hits kwamen allemaal in de top 5 terecht. De middelste daarvan was When Johnny Comes Marching Home. Later acteerde hij in films en televisieseries. We blijven nog even aan het lopen, nu met Fats Domino. Hij had meer plaatjes rondom het thema wandelen, maar in deze maand scoorde hij met Walking to New Orleans. Hij schreef er zelf aan mee. Opmerkelijk zijn de strijkers op de achtergrond in het arrangement.

Bij onze Waalse zuiderburen stond Gilbert Bécaud nog net in de hitparade met Pilo Pilo Hé. Hij was in januari al in de lijst binnengekomen. Ook hij schreef zelf mee aan het liedje. En dat geldt ook al voor Brooke Benton, die een bijdrage leverde aan A Rockin' Good Way to Mess Around and Fall in Love. Hij nam het op samen met Dinah Washington. Het stond in de hitlijst in Australië en de Verenigde Staten. 24 jaar later scoorden Shaken Stevens en Bonnie Tyler er in Nederland een top 10 hit mee.

de Verenigde Staten kwam het tot plaats 101. In het Verenigd Koninkrijk tot plaats 10. That's You van Nat King Cole. Een nummer dat buitengewoon populair was in de zomer van 1960 was Mustafa. Het was in vele landen een hit, meestal in de taal van het land zelf. Onder andere in Finland, in de uitvoering van Britta Koivunen, die een lange zangcarrière had in haar thuisland.

De Britse groep The Avens braken in 1959 door met Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Hun volgende top 40 hit was dit We're Only Young Once. Hoogste tijd voor een Nederlandstalige plaat uit onze eigen hitparade. Dat wordt Baciare van de Salvera's. Het is een cover op tekst van Jack Bass van het gelijknamige Duitse nummer van Ilse Werner.

De Australische countryzanger Johnny Ashcroft schreef en zong een liedje over een waar gebeurd verhaal, over een verdwaald jongetje, Stephen Walsh, dat na 4 dagen zoeken in de bush werd teruggevonden. Toen het nummer op het hoogtepunt van zijn populariteit was, werd er weer een jongetje vermist en helaas vermoord teruggevonden. De zanger heeft toen uit piëteit met diens ouders alle radiostations zelf gevraagd het nummer niet meer te draaien. Echt een unicum. We gaan nu van een Australische naar een Amerikaanse countryzanger. Jim Reeves had ontelbaar veel hits, vooral in de country charts. Maar een aantal haalde ook de gewone Billboard Hot 100, zoals het nummer I Know One, dat zijn 9e entry in die lijst was. Het was in de country charts als een 21ste top 10 notering.

Ragunnar Jensen, liedjeschrijver uit Noorwegen, en zijn vrouw Björk zongen samen Zanzibar, waarin Björk zich afvroeg waar dat eiland toch lag. Het kwam in 1960 op 3 in de Noorse hitparade. De tweede artiesten die het nummer Paper Roses op de plaats zetten, waren de Engelse Kay Sisters. Ze haalden er de Britse top 10 mee. Overigens scoorde de originele versie van Anita Bryant beter in de rest van de wereld.

Freddy und die Melodie der Nacht was een Duitse speelfilm uit 1960 met Freddy Quinn in de hoofdrol. Hieruit kwam de titelsong die je net hoorde. Overigens nam Freddy dit liedje ook in het Nederlands op. Een niet zo heel bekend nummer van Pat Boone, dat toch een hit werd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, was Walking the Floor Over You. Het werd geschreven door en oorspronkelijk een aardige hit voor Ernest Tubb in 1941 met meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren.

Van het Songfestival van 1960, waar het de eerste plaats behaalde, kenden we destijds allemaal Tom Piliby van Jacqueline Boyer. Uiteraard werd ook dit liedje al spoedig door velen in diverse talen gecoverd, onder andere in het Nederlands door Willeke Alberti. Maar dit was het origineel. We gaan weer even terug naar Noorwegen, de VS, de UK en Australië. Jack Scott stond daar in de hitlijsten met What in the World's Come Over You. Scott was een Canadees-Amerikaanse singer-songwriter. Het is één van de 19 platen waarmee hij in de Billboard Hot 100 is gekomen.

Ook uit het Eurovisie Songfestival van 1960 kwam het liedje Romantica, geschreven en gezongen door Renato Rassel. Dat overigens voor hem geen hit werd, maar wel voor bijvoorbeeld Tony Dallara in het Italiaans en voor Dalida in het Frans. Je hoorde Jane Morgan, die er met een Engelstalige cover in het Verenigd Koninkrijk mee op de 38e plaats kwam. Een heel eind weg in Mexico was er een vanaf de midden jaren 50 populair orkest dat tropisch klinkende muziek speelde. Ze noemden zich Sonora Santanera. De band heeft in diverse samenstellingen minstens 60 jaar bestaan. In 1960 scoorden ze een van hun belangrijkste hits, La Boa.

De Amerikaanse singer-songwriter Jimmy Jones had twee heel grote hits. Handyman en dit Good Timing, waarin hij uitlegde dat een paar grote gebeurtenissen verliepen zoals ze verliepen door een goede timing. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, met allemaal hits van 65 jaar geleden. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Papa Boo's Viking Jazz Band met Schlafe mein Prinzchen. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Uit een door de gemeente Ermelo gehouden enquête blijkt dat een ruime meerderheid van de inwoners positief staat tegenover de mogelijke komst van een vrijdagmarkt in die gemeente. De enquête werd door 689 mensen ingevuld. Van hen spreken 514 deelnemers zich uit voor een extra markt op vrijdag. Volgens veel deelnemers sluit een vrijdagmarkt beter aan op vrije dagen, thuiswerken, weekendboodschappen en het toerisme. Ook leeft de wens voor een grotere en gevarieerdere markt dan de huidige dinsdagmarkt, die door velen als te klein en weinig aantrekkelijk wordt ervaren. De gemeente Putten wil vanaf 1 januari komend jaar software inkopen via een zogeheten softwarebroker. Daarmee wil de gemeente het beheer van softwarecontracten centraliseren, het aantal losse aanbestedingen terugdringen en het risico op overtreding van aanbestedingsregels verkleinen. Volgens de website Putten City kiest de gemeente voor deze werkwijze omdat het inkopen en beheren van software steeds complexer wordt. Een softwarebroker ondersteunt bij het rechtmatige inkopen, verlengen en beheren van softwarecontracten, terwijl de gemeente zelf bepaalt welke software wordt aangeschaft. En tot slot, de gemeente Putten laat een verkeersplan opstellen voor de ontruiming van natuurgebieden en woonlocaties bij een natuurbrand. Adviesbureau Mobicon gaat de ontsluitingsroutes en verkeersmaatregelen uitwerken om evacuaties veilig en efficiënt te laten verlopen. Volgens Weekblad De Puttenaar neemt het risico op natuurbranden toe door langere periodes van hitte en droogte. Het plan richt zich onder meer op de risicogebieden Koudhoorn en Krachtighuizen, waar veel recreatieparken liggen, en op bosrijke woongebieden zoals de Bosrand. Met het plan wil de gemeente de veiligheid vergroten en het risico op slachtoffers bij natuurbranden beperken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: met me. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijder was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Voetbalvereniging SDC Putten opent in september dit jaar het jubileumjaar ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan met een speciale editie van de Veluwse Business League. Op vrijdag 4 en 11 september staat Sportpark de Putter Eng in het teken van een bedrijventoernooi waarin sportiviteit, teambuilding en netwerken centraal staan. De Veluwe Business League is bedoeld voor bedrijven uit Putten en de regio. Teams nemen het in een 7-7 competitie op half veld tegen elkaar op, waarbij de organisatie de pool zoveel mogelijk indeelt op gelijkwaardig niveau. De 58-jarige man uit Harderwijk, die zondagmiddag zwaar gewond raakte na een geweldsincident op de Oranjelaan, de N303, is aan zijn verwondingen overleden. Een 24-jarige verdachte uit Harderwijk zit nog altijd vast. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en de rol van de betrokkenen. Het incident vond zondag rond 3:15 plaats. Volgens de politie ontstond na een vermoedelijke verkeersruzie een confrontatie tussen de inzittenden van twee voertuigen. Tijdens die confrontatie raakte de 58-jarige man ernstig gewond. Hij is nog gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar dus later overleden. En tot slot, de gemeente Putten wil vanaf 1 januari komend jaar software inkopen via een zogeheten softwarebroker. Daarmee wil de gemeente het beheer van softwarecontracten centraliseren, het aantal losse aanbestedingen terugdringen en het risico op overtreding van aanbestedingsregels verkleinen. Volgens de website Putten City kiest de gemeente voor deze werkwijze omdat het inkopen en beheren van software steeds complexer wordt. Een softwarebroker ondersteunt bij het rechtmatige inkopen, verlengen en beheren van softwarecontracten, terwijl de gemeente zelf bepaalt welke software wordt aangeschaft. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.